0: It was the David Guetta playlist. Bye bye. See you next week. 538
1: Nieuws. 2 uur. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Dimitri Vegas and Like Mike.
1: Hi, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Let me hear you scream!
4: One World Radio. The sound of Tomorrowland.
5: Duisternis valt over de lage landen. Radio 538 presenteert met trots Tomorrowland One World Radio. Dennis Duin meldt zich voor een nieuwe editie. Het is even na tweeën. En je hoort een nieuwe Another met Emily Warren. Dit is Silver Lines, nu op 538.

Tony, Free Your Mind en door James Poole. Radio 50 Tomorrowland, One World Radio. Hij draait hem zelf op de mainstage Tomorrowland 26. Met Clementine Douglas hoor je Calvin Harris. Blessings. Tomorrowland, One World Radio, nu op 50.

van Fitty over deze track. Blessings van Calvin Harris. Omdat het een beetje te veel zou lijken op Saltwater van Chicane qua sintje. Ja, zo is het één grote recyclepartij. The home of electronic music. Je zit bij 538. En je zit geramd met de Swedish House Mafia met Licky Lee. Happiness is so sad.

in de nachtdienst aan het werk. Bij de politie en aan het genieten van Tomorrowland One World Radio in de dienstdata. Lekker bezig jongens, goede dienst daar. We blijven in Zweden voor de Tune of the Week. Alesso, get your groove on.

het niet verpesten, maar langzaam maar zeker reizen we toch af richting de herfst. En dan denk je terug aan de zomer van 26. En dan hoor je deze nog een keer, denk je, oh, wat was die heet. Last Frequencies, Live It All. Tomorrowland, One World Radio. Sonny Vordera draaide deze op de Great Library Stage. Tomorrowland 26. Je hoort hem met D.O.D. Poppy Bascom. Think About It.

doet net zo lang over één liedje als sommige artiesten over een album, vertelde hij me ooit. Axwell, Whatever Turns You On. Well, I hope this turns you on. Dat is Radio 58 met Tomorrowland One World Radio. En dit is deze week de nummer 1 in de Tomorrowland Top 30 van Hugel, Email Angel en Ultra Naté. Move in to the sun.

Disco Never Gets Old. The Bowser Magnetic. Dennis hier. Het is 58 Tomorrowland One World Radio. Armin stuurt een appje. Dennis lekker aan het raggen hier op het boordplatform waar jullie aanstaan via de DAP. Lekker zelfs op boordplatform, man. Bazenbeats in Tomorrowland One World Radio. Dit was toch wel een van mijn anthems van vorig jaar, deze. Gedraaid op de mainstage door Marlon Hofstad zelf. Die party people is ook lekker, hè? Maar deze keer vast ook nog wel. Radio 58, Proud to be Loud. Marlon Hofstad, Kiki zijn hier. Losing Control.

Let's lose control. Let's have a dance. Let's have a ball. Let's party time like it's never partied before. Zoiets. Marlon Hofstad, Kiki, Losing Control. Dennis Ruijer signing off. Zometeen nog Oliver Heldens. Die had Freeze IOU uit de 80's. Even in de sample blender met de Young Punks en Kreider. Maar ook deze Coulter, die heeft Colonel Abrams even uit het archief gevist. You're Trapped, nu op 58. Zometeen zet je schrap voor de weekendmix. Met de man met de grootste uitlaat op zijn brommer, Jordi Warners. Zometeen.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

To You, het is een beetje de zomerclubhit van dit moment. En je hoort hem in de weekendmix. Een uur lang de beste 538-hit voor je op een rij in de mix. Het perfecte weekendgevoel. Oh, dit is eentje van mijn favorieten, zeg. Deadmau5, Cascade en I Remember.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim 8,5 miljoen dollar opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag 7 september.
0: De 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Is that your grandma's coat?
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: Iran zegt dat het land de controle heeft over de Straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf maandag 7 september.
1: De 90s en zeros op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538.
1: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
2: Direct, my friend.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600. Er zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
11: Met vanaf maandag 7 september.
0: De 90s en zeros op 538.
11: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Bij Radio 538.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend.
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hoor je dat?
18: Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Alle verf super voordelig.
5: Het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Fred's nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
9: Hup, hup, dames!
8: Waaraan alles wordt getwijfeld.
10: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
8: Behalve aan de liefde.
9: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk! Oh, wat plezier!
8: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
17: Ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. 538 Nieuws.
0: 7 uur.
1: Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flitser op de A4 vanaf de Belgische grens richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht, 245.1. De A60 dan richting Lelystad, bij Lelystad zelf 69.3. En op diezelfde weg richting Maardenberg, de andere kant op dus, bij 62.4. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, 11.3. Ook op de A16 staan ze te controleren op je snelheid richting Breda, bij 49.8. En de laatste op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven, opgepast daar bij 18.0. Veilige reis.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
25: Chris?
26: Ja?
25: Hoef jij niet te werken vandaag?
26: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
25: Dus, heb je nu...
26: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
25: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met vanaf maandag 7 september.
28: De 90's en Zero's op 538.
29: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
7: Yes, goedemorgen. Wakker worden bij de hit van 538. We gaan het doen. Onderweg Tepper City, Hugo en eerst Marshmallow.

Jungle op 538. Je hoort het zomersje Jamaican. 538. Zo, goedemorgen. Gideon van Luijten hier op je zaterdagochtend. Hoe goed ken jij je broer of zus eigenlijk? Ik las namelijk vanochtend zo'n bizar verhaal uit Australië. Daar is gisteren een vrouw bevallen van een tweeling dat geen familie van elkaar is. Ja, ze was namelijk een draagmoeder voor een stel dat geen kinderen kon krijgen, wat natuurlijk supermooi is. Maar ondertussen raakte ze zelf ook per ongeluk zwanger. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ze gisteren is bevallen. Ze heeft twee kinderen dus gekregen, een jongen en een meisje. En de draagmoeder zelf heeft al 5 andere kinderen. Dus uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen dat het stel mocht kiezen welk kind de voorkeur had. Ja, dat is zo bizar. Alsof je bij de snackbar staat, weet je wel. Doe mij daar maar één van. Oh, goed, gefeliciteerd. Geen kinderen kon krijgen, wat natuurlijk supermooi is. Maar ondertussen raakte ze zelf ook per ongeluk zwanger. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ze gisteren is bevallen. Ze heeft 2 kinderen dus gekregen, een jongen en een meisje. En de draagmoeder zelf heeft al 5 andere kinderen. Dus uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen dat het stel mocht kiezen welk kind de voorkeur had.

Garrix en Ed Sheeran bij 538. Je hoorde Repeat It. Ja, en over Ed Sheeran gesproken. Grote kans dat hij vandaag in de buurt van Tilburg is. Er zijn namelijk dit weekend de Red Hat Days. Dat betekent dat er allemaal roodharigen uit meer dan 80 landen samenkomen in Tilburg dus. Voor het grootste roodharige festival ter wereld. 3 dagen lang zijn er allemaal activiteiten te doen. Zoals yoga, make-up workshops, speed dates en nog veel en veel meer dingen. Waar je alleen aan mee mag doen als je rood haar hebt. Ik mis alleen nog de cursus hoe overleef ik augustus zonder te verbranden. Ah nee, dat is flauw. Hey, goedemorgen. Het is 5:38 om deze ochtend lekker weer wakker te worden. Onderweg voor je muziek van Alan Walker. Ook Suzanne en Frey komen eraan. En eerst Reeman. Dit is Supergirl. You can't.

0: Met Alan Walker, je hoorde Heartbreak Melody. Hey, goedemorgen, Klian van Luit hier. En heb jij je 0909-30538 onder de sneltoets staan? Ah, ik zou het maar wel doen, want binnen nu en 20 minuten jouw kans op kaarten.
1: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
2: Hoi, ik ben Vina Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
1: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Gek op laag.

0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Joehoe!
16: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
15: Mike!
16: Die is niets veranderd. De Hanslers. Elke maandag om 21:30.
17: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
20: Fans van Voeden.
18: Aldi.
22: Goedemorgen. Deze ochtend nog lokaal een paar buien. Verder is het wel droog met vanmiddag zelfs kans op wat zon. Verder waait er een stevige wind vandaag en het wordt niet warmer dan 21 graden. Als je weer op date, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A4 vanaf de Belgische grens richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht, 245.1. De A6 dan richting Lelystad bij Lelystad, 69.3. En de andere kant op bij 62.4. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. De A15 Del Gorkum bij Vuren, opgepast op je snelheid bij 103.6. Dan de A16 richting Breda bij 49.8. De A50 Zwolle-Apeldoorn bij Fase, 213.0. Dan de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.6. En de laatste van op de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven, opgepast daar bij 18.0. 2:08, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
0: Goedemorgen. Nepal vraagt om specifieke hulp van andere landen na de verwoestende overstromingen. Bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Het zoeken en redden van slachtoffers kunnen we zelf, zegt Nepal. Door het droge weer van de afgelopen tijd hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. En president Trump heeft een megadeal gesloten met Venezuela over olie. Amerika is zo verzekerd van 65 miljard vaten olie. En dat zal de benzineprijs jarenlang laag houden, beweert Trump. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met Kilian van Luit.
22: En zometeen jouw kans op kaarten voor Davina Michel. Eerst de

0: 538 met Suzanne Vreek. Je hoorde Als het avond is.
1: Dit weekend is de Vina Michel weekend bij Radio 538.
0: Het is denk ik wel een van de meest indrukwekkende stemmen van Nederland. Bekend om haar bizar zuivere uithalen, het enorme bereik dat ze heeft en vooral ook de hits waar je niet meer omheen kan. Zeker niet hier bij 538. Zoals laatst iemand het aan me uitlegde, het is een artiest dat keer op keer weet te raken. Ik heb het natuurlijk over Davina Michel. Ze staat aankomende donderdag in Tilburg bij Poppodium 013. En we hebben hier gewoon nog wat kaarten voor je liggen. Je kunt er nog steeds bij zijn. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. Dan gaan we deze ochtend op zoek naar beller 102. En ik kan je vertellen, je kunt de telefoon aardig dichtbij houden, want...
2: Hoi, ik ben Davina Michel. Sta jij straks vooraan bij mij? Bel nu 0909-30538.
0: Oh, daar was die al. 0909-30538. Om zometeen vooraan te staan bij Davina Michel. We gaan op zoek naar beller 102.

0: De nieuwste van Bruno Mars en Carol G op 538. Je hoort een stil.
1: Met 538 naar Davina Michel.
0: Aankomende donderdag staat ze op Poppodium 013 in Tilburg met haar nieuwe tour. Dit hele weekend maak je kans op kaarten. Zodra je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-30538. En Bram, wat is jouw lievelingsliedje van Davina Michel?
2: Denk wel duurt te lang voor nu.
0: Het duurt te lang. Kun je daar een stukje van zingen?
2: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door de lucht. Zo, en ik sla weer vast. Dus het spijt me.
0: Nou ja, ik zou nog een beetje beter oefenen, Bram. Maar ik heb goed nieuws voor je. Je bent beller 102!
2: Wacht, hè?
0: Gefeliciteerd, jongen. Je bent er gewoon bij. Aankomende donderdag. 3 september.
2: Ja,
0: op Poppodium 013 in Tilburg. Je wint gewoon 2 kaarten. Wie ga je meenemen?
2: Ja, daar moet ik nog even over gaan vechten. Maar ik denk dat ik daar wel over uitkom.
0: Wie heb je nu in je gedachten dan?
2: Ja, ik denk mijn moeder of goede vrienden van mij. Maar dan ga ik gewoon even loten.
0: Hoe gaat het eruit zien? Dat loten?
2: Ik ga zelf een rap creëren en dan zet ik alle namen in.
0: En dan zie je wie eruit komt.
2: Ja,
0: nou,
2: en ik heb mee.
0: Nou, laat maar weten wie je meeneemt. Ik ben heel benieuwd. En de kaarten komen je kant op. Heel veel plezier aankomende donderdag.
2: Super, dankjewel. En jij een hele fijne uitzending.

0: Jealous Blue op 538. Je hoorde Edge of Desire. En goedemorgen, Kilian van Luijten hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat zometeen naar achter. Ook Teddy Swims, Taylor Swift en de nieuwste Kygo komen eraan.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis. Met

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Extra fris voordeel, Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
17: Kippie.
18: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
23: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: 538 Nieuws. 8 uur.
17: Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms wel een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen. De aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
25: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog behoorlijk wat snelheidscontroles. 14 in totaal. Dit zijn de grootste of de belangrijkste, of de meest doorgegeven. Op de A2, Weert richting Echt bij Weert 202.4. En op diezelfde weg tussen Maastricht en Echt bij Geleen 235.5. Dan de A2 richting Utrecht bij Zijderveld 80.1. Dan de A4 vanaf de Belgische grens richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht 245.1. De A6 richting Lelystad bij Lelystad zelf 69.3. En de andere kant op bij 62.4. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. De A16 Dordrecht richting Breda bij 49.8. Dan de A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst bij 59.3. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij Vaassen opgepast bij 213.0. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
26: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
27: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
28: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
27: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
29: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
30: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
31: Hé, wat doe jij nou?
30: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
32: Thuis bij Radio 538.
33: Met vanaf maandag 7 september.
32: De 90s en Zero's op 538.
33: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
34: Kilian van Luijs.
25: Zo, goedemorgen. Zometeen weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennis Quiz. Ook Taylor Swift komt eraan. Radio

En ben jij een beetje verlegen? Nou, veel mensen denken vaak omdat ik zoveel lul bij de radio, dat ik totaal niet verlegen ben. Maar alles is, behalve dat is waar. Ik vind mezelf voorstellen op feestjes nog steeds spannend, weet je wel. Als ik 3 keer in de auto te bedenken, oké, wat ga ik doen? Hand geven, knuffel geven, weet je, dat soort dingen. Max Benone, die je zo meteen op 35 gaat horen, had dit ook. Hij was altijd en overal aan het zingen. Zijn ouders hoorden dat een keertje en zeiden, joh, weet je, je kunt hartstikke goed zingen. Hier moet je een keer wat mee gaan doen. Maar dat durfde hij dus niet. Daar was hij veel te verlegen voor. Dat durfde hij niet. Uiteindelijk is hij met heel veel tegenzin op een rommelmarkt gaan staan. En daar verdiende hij voor het eerst €90 met zijn zangkunsten. En zo heeft hij op die manier heel veel opgetreden op rommelmarkt om een beetje geld te verzamelen. Totdat Keigel hem ineens voorbij zag komen en dacht, hey, dit is de stem die ik moet hebben voor mijn nieuwe plaat. En inmiddels kunnen we stellen dat zijn muziekcarrière echt een boost heeft gekregen. Je hoort zijn nieuwste nu hier bij 538. Samen met Keigel is het Max Benone en Take Me Back.

0: Yes, I love you, baby.
1: De nieuwste van Chris Cross Amsterdam en Willy William. Je hoorde My Oh My. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is... postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is... in de Amerikaanse staat Georgia is het verboden om gebakken kip met een vork te eten. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt er aan me door appen via de gratis app van 538. Is dat stelling 1? Postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je, nou, stelling 2 deze ochtend is waar. In de Amerikaanse stad Georgia is het verboden om gebakken kip met een vork te eten. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor het antwoord zo meteen. Dan eerst één van mij.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. Of denk je dat stelling 2 waar is? In de Amerikaanse staat Georgia is het verboden om gebakken kip met een vork te eten. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Je kunt er naar me door appen via de gratis app van 538. Een stelling 1 als je denkt dat postzegels een wettig betaalmiddel in Nederland zijn. En een stelling 2 als je denkt dat in de Amerikaanse stad Georgia het verboden is om gebakken kip met een vork te eten. Kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je zometeen het antwoord, net zoals muziek van U2 en Becky G.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
2: Hey, geweldig. Dankjewel.
1: Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo.

0: is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
0: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
17: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
20: Zijn we al!
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Goedemorgen, het is deze ochtend nog lokaal een paar buien. Verder is het droog met vanmiddag zelfs kans op wat zon. Met een stevige wind wordt het vandaag dan niet warmer dan 21 graden. Als je weer update, dan door naar de weg met flitsmeisters met behoorlijk wat snelheidscontroles. Dit zijn de meest doorgegeven of de meest opvallende. De eerste de A1 vanaf Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort, 39,9. Dan de A2, Weert richting Echt bij Weert, 202,4. Dan ook nog een keer de A2 tussen Maastricht en Echt bij Geleen, 235,4. De A4 richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht, 245,1. Dan de A6 richting Lelystad bij Lelystad, 69,3. De A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11,3. Dan de A15 Delgorkum bij Vuren, 103,8. De A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst, 59,3. En de A50 Apeldoorn, richting Apeldoorn bij Apeldoorn zelf, 209,3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. 8:40, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
4: Goedemorgen. Nepal heeft China en India gevraagd om hulp na de verwoestende overstromingen. Ze willen vooral verplaatsbare bruggen, vervoer en koeling om lichamen te bewaren. Het zoeken naar en redden van slachtoffers doen ze zelf. Het droge weer pakt slecht uit voor boeren. Ze zien hun oogst met soms wel een derde teruglopen, schrijft Trouw. En niet alleen de hoeveelheid is minder, de aardappelen en uien zijn ook kleiner. En president Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met Kilian van Luijt.
3: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Ed Sheeran.

0: Mike en Becky G bij 538. Je hoorde Sorry Papi. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 deze ochtend is: postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. En stelling 2 is: in de Amerikaanse staat Georgia is het verboden om gebakken kip met een vork te eten. Aan jou dus de vraag welke van de twee is waar. Je kunt het doorappen via de gratis app van 538. Jean-Marie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Terwijl het hier in de rest van Nederland bijna overal aan het regelen is. Hoe is het weer bij jou daar?
1: Het weer bij mij is uitstekend. Het is hier prachtig zonnig weer. Temperatuur momenteel 24 graden. Strak blauwe lucht. Maar wij zitten wel in Zuid-Frankrijk. Dus...
0: ja, lekker zeg. Ja, ik geef je groot gelijk. Een paar weken op vakantie, ja. Hè?
1: Inderdaad, ja.
0: En niet zomaar op vakantie. Je hebt aardige goede vrienden gemaakt daar, hè?
1: Dat klopt, ja. Die mensen kennen wij al langere tijd. En die bezitten hier een mooi land. Met een mooi stuk grond. En een prachtige villa erop. Dus... wij hebben de luxe daar te mogen kunnen verblijven.
0: Wat lekker zeg. Het scheelt je ook een hoop in de kosten natuurlijk.
1: Ja, dat kan maar wel, ja.
0: Ja, zo is het ook toch? Ik geef je groot gelijk. Leuk man.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Wat zijn de plannen verder daar nog?
1: Vandaag staat een, hoe moet ik dat zeggen? Een feestlunch gepland in Payans.
0: Een feestlunch? Een Payans.
1: Ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is een soort... een soort grote locanterie, zeg maar. En daar zijn we voor uitgenodigd. Dus daar gaan we naartoe vanmiddag rond het uur of één.
0: Nou, lekker. Goed vooruitzicht.
1: Ja, ja, dat is in Vajans. Vajans is een bekende plaats. Het heeft het grootste zweefvliegveld van Europa.
0: Oh, nou, ik zit aardig in de luchtvaart, maar dat wist ik dan weer niet.
1: Ja, weer wat geleerd.
0: Nou, zo heb ik weer wat geleerd. Misschien leer jij ook nog wat, want ik heb twee stellingen. Stelling 1 is, ja. Postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. En stelling 2 is, in de Amerikaanse staat Georgia is het verboden om gebakken kip met een vork te eten. Aan jou de vraag, Jean-Marie, welke van de twee is waar?
1: Stelling 2 is waar, want stelling 1 in Nederland is een... het postzegel geen wettig betaalmiddel. Het is wel een betaalmiddel om te kunnen laten zien dat je betaald hebt voor iets.
0: Oh ja, dus ja, op die manier. Okay. Dus jij zegt stelling 2 is waar. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
1: Dankjewel.
0: In de Amerikaanse stad Gainesville in Georgia is het sinds 1961 officieel verboden om gebakken kip met een mes of vork te eten. Gainesville is namelijk bekend als een belangrijk centrum voor de Amerikaanse pluimvee-industrie. Om daar een beetje aandacht voor te trekken, hadden ze de wet bedacht. Alleen het was wel nooit de bedoeling dat het een serieuze wet zou worden, waarbij de politie zou binnenstormen als jij een vorkgebruiker was geweest, zeg maar.
1: Iets uit de hand gelopen.
0: Ja, maar in 2009 is echt waar. Had een 91-jarige vrouw de kip met een vork. Waarop een politieauto dat zag, die kwam naar binnen. Die is naar de tafel gegaan en die heeft haar gearresteerd vanwege het verkeerd consumeren van een kip.
1: Wat een kolder.
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: En die heeft er zelfs een strafblad daar in Amerika. Ja.
1: De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nee, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, Jean-Marie, het is ook weer Amerikaans. Verbaast me dan ook weer niks, toch?
1: Nee, dat is waar. Daar kan alles blijkbaar.
0: Hey, Jean-Marie, het slaapmasker komt jouw kant op. Veel plezier dan nog in Frankrijk.
1: Dankjewel. Oké.
0: Okay. Hoi.

hits. Jouw 538 met Lucas en Steve. Je hoorde Oh, I Know. En goedemorgen, Kilian vanuit hier. Lekker wakker worden met de lekkerste hits op je zaterdagochtend. Zometeen muziek van Queen, ook Coldplay komt eraan. En je hoort wat de ideale lengte is in de slaapkamer. En nee, het is niet die lengte. Want het wel eens hoor je zometeen met Tim, Rick, Niels en Florentine in het beste van de 538 ochtendshow. Eerst om het weekend er vol in te luiden, The Weeknd. Dit is Blinding Lights.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Freds nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
6: Hup, hup, dames!
5: Waaraan alles wordt getwijfeld.
7: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
5: Behalve aan de liefde.
6: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen!
5: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend.
10: Wat is hij mooi geworden.
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
20: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
25: Kippie.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
24: Nu hou hè, dus niet straks.
27: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
28: Het is
0: is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
26: Hero Cassis, diverse smaken per fles maar 1,29.
1: Ja hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
3: Hallo,

0: 538 Nieuws. 9 uur.
1: Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder. De uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst. Maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En een medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde flitsers van dit moment. Oppassen op de A2 Maastricht richting Echt bij 236.2. A4 Leiden richting Amsterdam bij 13.0. A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69.3. A10 Diemen richting de Zeebruggetunnel bij 11.3. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.3. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213.0.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
10: Kippie.
11: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met vanaf maandag 7 september.
12: De 90's en Zero's op 538.
13: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
2: Met het beste van de 538 ochtendshow en de lekkerste hits. Bruno Mars hoor je na

Lovers and All My Soul. Goedemorgen. Wakker worden met de lekkerste hits van 538. En binnen nu en 5 minuten hoor je wat de ideale lengte is voor in de slaapkamer. Nee, daar gaat het niet over. Maar wel, dat hoor je het beste van de 538 ochtendshow. Nou, cool.

0: 538 met Flair en Door het oog van de nacht. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wordt het niet eens tijd voor een onderzoekje?
0: Nou, dat is wel even leuk, ja, een onderzoekje.
2: Ja, dat is altijd leuk.
0: Nou, ik zat namelijk op de wc, zat ik de Nature te lezen. Ik weet niet of jullie dat wat zo'n wetenschappelijk tijdschrift.
2: Als je buiten hebt, neem even mee.
3: Ja, nou, nee, wel even je handjes wassen.
0: Ja, nee, hij is in principe is hij schoon. Maar we zijn natuurlijk allemaal opgevoed met het idee dat een gezonde nachtrust, dat die 8 uur moet duren.
2: Ja.
0: Maar is dat wel zo? Nou, is er dus in dat wetenschappelijk tijdschrift een Britse studie gepubliceerd.
2: Ja.
0: Waaruit blijkt dat dat aantal slaapuren voor eigenlijk iedereen anders is. En dat 8 niet ideaal blijkt te zijn.
2: Wat heb jij ongeveer nodig? Wat hebben jullie nodig?
0: Ik denk 6,5, 7 uur. Dan,
3: ik denk ook tussen de 5 en 6 uur.
2: Ik denk 5 uur max.
0: Maar het is er ook.
2: Ik slaap niet langer dan 5 uur per dag.
3: Naarmate je ouder wordt, heb je ook minder slaap nodig, hoor.
0: Oh, nou, dan heeft Rick, dat vind ik 5 uur nog veel bij jou, Rick.
3: Jij bent natuurlijk ook op punt gekomen dat je zelfs moet pissen.
2: Ja, ik ben er vannacht weer 2 keer uit geweest.
3: 2 keer?
2: Ja.
3: Dat is ook... dat onderbreekt toch je...
4: Ja.
0: Maar we kunnen wel even vragen aan een echte slaaponderzoeker wat nou de ideale slaaplengte is. Stefan Jongejan hebben wij aan de telefoon. Die is er even in gedoken voor ons. Stefan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen vannacht?
5: Ik heb lekker maar kort geslapen, absoluut.
0: Ja. En wat is kort dan voor jou?
5: Kort voor mij is zo'n 5 uur.
0: Oh ja.
2: Ja, zie je.
0: Ja, maar jij hebt dus meer nodig dan 5 uur.
5: Ik heb meer nodig dan 5 uur en dat merk ik dus vanochtend ook wel.
0: Ja.
5: En daar gaat dus dat onderzoek onder andere op in. Dat onderzoek heeft een beetje een overzicht van verschillende onderzoeken op basis van geschiedenis, antropologie, genetica. En probeert daarmee de vraag te beantwoorden, slapen wij anders dan onze voorouders? Hoeveel uur heeft de een nodig ten opzichte van de ander? En wat kan verklaren dat dus, wat je al zegt, met ouder worden je minder gaat slapen. En waarom je buurman 8 uur nodig heeft en jij misschien 6 uur.
0: Ja.
5: En wat ze een beetje zeggen, en dat is dan wat genuanceerder, is als je kijkt naar huidige jagers- en verzamelaarsgemeenschappen die in Tanzania, Namibië en Bolivia zitten, dat die gemiddeld tussen de 5,7 en 7,1 uur per nacht slapen.
0: Ja.
5: Zonder dat ze bijvoorbeeld meer dutjes doen dan ons. Terwijl wij natuurlijk hier krijgen te horen van je moet tussen de 7 en de 9 uur per nacht wel slapen, want dat heb je gewoon nodig.
0: Ja.
5: En dus dat je zou denken, dat is goed nieuws voor de luisteraars van de 538-ochtendshow. Je hebt minder slaap nodig, dus je kan des te eerder beginnen met luisteren.
0: Ik kan eerder de radio aanzetten,
2: dankjewel.
5: Exact. Dat ligt helaas iets anders. Wat die jagers en verzamelaars doen, en wat onze voorouders ook meer deden, is dat ze slapen met het natuurlijke ritme van daglicht. Dus bij zonsondergang gaan ze gelijk naar bed.
0: Ja.
5: En bij zonsopgang worden ze weer wakker.
0: Ja.
5: En dan slaap je wordt korter.
0: Dat zou betekenen dat je dan op een gegeven moment in november
3: ga je om 3:15 naar bed.
0: Ja, dan lig je in de winter. Lig je vele malen langer te slapen dan in de zomer.
2: Heerlijk.
5: Ja, dus dat verschilt inderdaad ook heel erg. Alleen het ding is natuurlijk, wij gaan niet netjes met zonsondergang en zonsopgang naar bed. Wij doen het natuurlijk allemaal heel handig. Als ik mezelf mag noemen, gisteren werd het om 9 uur werd het al wat donkerder.
0: Ja.
5: En toen begon ik al aan mijn lichaam te merken van, het wordt tijd om te gaan slapen. Je maakt er van die signaalstofjes maak je aan, zoals melatonine, die dan zeggen, je moet eigenlijk naar bed gaan.
0: Mm-hmm.
5: En dan denk je toch, maar ik heb nog dingen op mijn takenlijst staan. Dus ik ben nog 2 uur bezig met wat taakjes in huis. En vervolgens wil ik ook nog even ontspannen. Dus kijk ik bijvoorbeeld naar een overzichtje van de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend. En voor je het weet is het alweer 12 uur 's nachts voordat je naar bed gaat. En dan sla je eigenlijk al een paar fundamentele stappen over van wat het lichaam zou willen gebruiken.
0: Ah.
5: En een van de dingen die we dan bijvoorbeeld zien gebeuren is dat mensen, doordat ze later gaan slapen dan dat het lichaam eigenlijk zou willen, dat het brein zegt, oké, dan slaap ik gewoon, dan sta ik gewoon bepaalde stapjes over. Dus de diepste slaap die je aan het begin van de nacht doorgaans hebt, slaat het dan gewoon over. Dus je hebt dan wat minder diepe slaap.
0: Goede slaap.
5: Goede slaap. En daardoor worden we regelmatig dus minder uitgerust wakker. Ondanks dat we bijvoorbeeld langer slapen dan onze voorouders of deze.
0: Dus dat ben je eigenlijk gewoon. Je bent te laat naar bed gegaan dan. Je hebt dat eerste stukje heb je overgeslagen.
5: Je bent te laat naar bed gegaan. En een ander ding is, ten opzichte dus van die groepen waar we het over hebben, is wij hebben heel veel kunstmatig licht om ons heen. Ja. Dus je telefoon, je televisiescherm, gewoon je licht op het plafond. Precies. Dat zijn dingen die groepen allemaal niet hebben. En dat zorgt dus ook voor wederom van die stofjes in je lijf. En ook gewoon het hele proces van je brein. Dat je gewoon lichter slaapt.
3: Nou, er zijn natuurlijk tal van slaaponderzoeken. Ik bedoel, je kan er. Maar er wordt ook toch nog wel gezegd op een aantal momenten van, joh, is het niet beter om gewoon door de dag heen telkens even een kwartiertje te dutten?
2: Ja.
5: Ja, ik geloof dat Isaac Newton zo'n idee had. Dat je iedere 3 uur een kwartier of 20 minuten slaapt. Ik moet je zeggen, ik heb het een keer zelf geprobeerd. En dan blijkt dan weer de theorie en de praktijk van elkaar te verschillen. Ja. Voor mij werkt dat niet.
0: Nee. Isaac ook Newton, wat weet hij er nou van?
5: Ja. Nou ja, een ander ding is natuurlijk ook is, je kan dat met je werk bijvoorbeeld of met naar school gaan, kan je dat gewoon niet zo regelen. Dus zelfs al zou het beter zijn, onze moderne maatschappij is zo ingericht dat je niet op de ideale wijze kan slapen. Dus moet je daar andere dingen voor doen om toch nog een beetje aan je slaap te komen. En dat je bijvoorbeeld langer slapen, toch proberen eerder te gaan slapen, echt te luisteren naar wat je lichaam zegt.
0: Ja.
5: En voor de mensen die dat allemaal niet kunnen, die echt dat drukke werk hebben, zijn er ook tegenwoordig heel veel onderzoek en ontwikkeling die worden gedaan, onder andere ook door ons. Die kijken hoe kunnen we je brein zetjes geven gedurende de nacht om toch die diepe slaap wat meer te versterken. En dat doen wij bijvoorbeeld met geluidjes herhaalden door de nacht op de juiste momenten voor je brein kort af te spelen. En dan zien we bijvoorbeeld dat het brein daarop reageert door tijdelijk, herhaaldelijk dieper te slapen.
0: Ja, het is super interessant. Slapen, je doet het een heel groot deel van je leven. Dus het is ook wel fijn om er een en ander over te weten natuurlijk. En het kan zo verschillen hoe je wakker wordt de een of de
3: andere
0: dag.
3: Zeker.
5: Ja. Nee, dat verschil ligt er dus ook aan, wederom, wat ook je slaapdruk was voordat je ging slapen. Dus je kan dat bij jezelf denk ik wel herkennen. Als je echt een hele zware dag hebt gehad, veel bewogen, veel moeten doen. Ja. Dan heb je die druk ligt hoger bij de slaap vallen. En op het moment dat je dan slaapt, nou ja, dan slaap je echt heel diep. En dan word je vaak ook de volgende ochtend op een veel prettiger manier, veel uitgeruster wakker. Ook als je natuurlijk minder dingen aan je hoofd hebt, minder stress hebt, dan slaap je ook gewoon beter.
0: Ja, nou, ik denk super interessant. Ik zou er nog uren met je over door kunnen praten. Maar ja, we moeten ook naar de reclame. We moeten een plaatje draaien. Dus, maar leuk hier even over gesproken te hebben, Stefan. En ik denk zomaar tot snel weer.
5: Helemaal goed. Mooi nog een goede ochtend.
0: Dankjewel. Stefan.

0: en Just Like Fire bij Radio 538. Goedemorgen, de lekkerste hits voor je zaterdagochtend. Zometeen bellen met Peter Heerschop en ook Genesis voor je onderweg.
1: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
2: Hoi, ik ben Evine Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
1: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Yes. Alle info 538.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538-kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538-kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Oh, het riool is verstopt.
16: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
16: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan?
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met Marnix Westhuis.
27: Hey, goedemorgen. Genesis, hoor je zo naar Ugel. D.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me. Eén van de hits waarop je zou kunnen stemmen voor de 90s en Zero's Top 538. De lijst gevuld met jouw favoriete herinneringen en hits uit de 90s en de Zero's. Dus geef ze door via 538.nl. Dan hoor je namelijk de hele lijst vanaf 7 september hier bij Radio 538. Zometeen even bellen met Peter Heerschop en eerst Meteor en Hanna mee.
1: Het zou

0: beste van de 538 ochtendshow. Goedemorgen. B&B vol liefde. Volg je dat? Nee, dat dating-tv-programma met B&B-eigenaren? Ik ben benieuwd of jij je kan herkennen in wat Peter Heerschop te zeggen heeft over Fred van B&B vol liefde.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo! Hé, hey, wat leuk dat jullie een keer op vrijdag bellen.
0: Nou, dat, we kunnen daar wel aan winnen, denk ik.
2: Ja, ik ook.
3: Nou, dan hebben we nieuws voor je. Ja. We bellen voortaan altijd op vrijdag.
2: Oh, nou wat goed zeg.
3: Ja, toch?
2: Ja, dat voelt weer, dat voelt vanouds, dat voelt vertrouwd, ja. Dat voelt fijn.
3: Ja,
2: dat
3: voelt goed zo.
2: Ja, ik voel me er heel goed bij. Want laten we maar gelijk wat dingen... Het overvalt mij een beetje, want we hebben net vakanties gehad. Hebben jullie fijne vakantie gehad?
0: Heerlijk, ja.
2: Nou, wij ook hoor. Wij ook,
0: Waar ben je geweest?
2: Nou, dat ga ik zeggen, want de meeste vakanties zijn afgelopen. Maar ik was in Spanje.
3: Ja.
2: En ik kan je zeggen, het was warm. het was heel warm, ook in Spanje. Echt heel warm. Tot 11 uur 's morgens viel het nog wel mee. Dan was het vaak net onder de lichaamstemperatuur. Maar daarna begon het en de afkoeling zat niet in het zwembad. Het water was namelijk ook heel warm. Ja. Nu begrijp ik het woord pislauw. Normaal als je in het zwembad pist, dan wordt het een beetje warm om je heen. Als ik nu in het zwembad piste, dan werd het om me heen juist een beetje koeler. Dat was fijn. En ik weet ook wel dat je niet in het zwembad mag pissen. Nee. Dat zei mijn vrouw ook tegen mij. Je mag niet in het zwembad pissen. Ik zeg, ja, maar schat, iedereen doet het. Zij zei, ja, maar niet vanaf de hoge duikplank. Het was gewoon heel warm, hè. De koeien kwamen medium rare de wei uitlopen. Ik hoorde mezelf een keer 's avonds tegen mijn vrouw zeggen... nee, ik heb geen zin, het is te warm. Ik bedoel, dat is haar tekst, maar dat zei ik. Nou, dan is het echt warm. Maar goed, het is gaan regenen nu, dat lucht op... en dan kunnen we vanaf maandag weer gaan klagen... dat het in Nederland altijd regent. Het was natuurlijk al een hoop sport ook deze zomer.
3: Zo, lekker.
2: Met als een van de hoogtepunten, ja, ik weet niet hoe jullie dat zien... Ik denk wel de winst van Mathieu van der Poel... in de laatste etappe van de Tour de France. Kijk, die finish nog eens terug. En dan zie je wat het is om echt kapot te gaan. Maar Pogacar, die won de Tour. Pogacar is ook wereldkampioen. Hij wint nu ook de Ronde van Spanje. En hij fietst ook veel sneller dan iedereen in het dopingtijdperk. Nou, dan kun je zeggen... dat is heel knap. Nou, meer. Ik bedoel, ik ga niet zomaar iets zeggen waar ik geen verstand van heb.
3: Nee.
2: Er was het WK Atletiek met een record aantal medailles voor Nederland. Met onder andere de gouden medaille bij de mannen op de 1500 meter.
3: Zo, ja.
2: Weten we nog wie?
4: Ja, die jongen.
2: Ja, dat was die jongen. Kijk, dat weten we al niet meer.
3: Nee.
2: Het was Stefan Nielissen.
3: Oh, ja.
2: Topprestatie, maar sommige namen vergeet je. Het EK Atletiek van 2 weken geleden was ook het moment dat atletiek nog echt leuk was. Er komen andere tijden, kan ik jullie al voorspellen.
3: Oh.
2: Een Chinese robot heeft namelijk sneller gelopen... dan het unieke wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter sprint. De robot deed dat in 9,32 seconden... en dat is ruim een kwart seconde sneller... dan de nooit meer te verbeteren toptijd van Usain. Nu is dus een robot sneller, ja, dan gaat de lol er bij de WK Atletiek wel vanaf. Want dan krijg je bijvoorbeeld bij de 800 meter vrouwen in baan 3. Voor Nederland, Femke Broeders-Bol. In baan 4, de Chinese robot Babi Pangang. Babi heeft een persoonlijk record dat 1 minuut 35 seconden sneller is... dan de sympathieke loopster met de hoge piepstem in baan 3. Nou, dan is de lol er voor mij wel af.
3: Ja.
2: Nou, op het ogenblik zijn de WK Hockey. De Nederlandse teams zijn op koers voor goud. Vooral bij de Nederlandse vrouwen is er, zoals ze bij B&B voor liefde zeggen, veel chemistry. Ook bij de mannen voel ik ook wel, zoals ze bij hetzelfde programma zeggen, een kriebeltje. Chemistry, een kriebeltje, een klik, vlindertjes. Want dat soort dingen zeggen ze bij B&B voor liefde. Ja, ik vind je een hele leuke vrouw en we hebben een beetje chemistry. Maar ik voel nog geen kriebeltje. Nee. Nee, Fred, maar ik ben net aangekomen. We kennen elkaar 6 minuten. En jij verwart, ik heb een kriebeltje met ik ben gewoon ontzettend geil. Waar was ik? Oh ja, hockey. Afgelopen weekend zat ik te kijken naar onze mannen tegen India.
3: Ja.
2: Nou, commentaar was van Philip Koken. Geweldig, prima. Die weet belachelijk veel van hockey. Maar hij weet er zoveel van. En hij weet waarschijnlijk ook dat wij er helemaal niets van weten. Van het Indiase hockey. En opeens bedacht ik dat Philip, die kan dus gewoon zeggen wat hij wil. En dat deed hij misschien ook wel. Ik ken bijvoorbeeld geen enkele speler uit India. Dus Philip kan roepen wat hij wil als een speler aan de naam wordt. Als India de bal rondspeelt, dus zei hij opeens ook dingen als bal bij Patak naar Hamapriet. Mooie aannemer Abhishek, terug op Jagmanpreet. Oh, dat was een grote kans voor Lakra. Hij kan zeggen wat hij wil, ik ken geen één speler. Eén keer dacht ik wel, nou, Philip, ik weet niet of dit klopt. Dat was bij een strafcorner die volgens Philip werd genomen door de Mahatma Gandhi. Toen dacht ik, ja, nou ga je te ver. En bij de lange corner die volgens hem werd genomen door Tandoori Chicken. Wat ik probeer duidelijk te maken, als je meer denkt te weten dan ander, dan kun je in principe zeggen wat je wil. Dat zie je ook bij overdreven vogelkenners. Dan loop je met zo'n vogelkenner door het bos, zeggen ze opeens, hoor je, dat was volgens mij een Scandinavisch graspiepertje. En in de grote struik, daar zag ik een grote groene boompijper. Maar we zijn vandaag natuurlijk vooral op zoek naar het blauwe blazertje. Heel mooi vogeltje met een blauwe nek en een tuitsnavel. Snap je? Als de ander er niks van af weet, dan kun je zeggen wat je wil. Andersom ook. Soms zeggen mensen die ergens helemaal niks van af weten ook zomaar dingen die nergens op slaan, maar anderen wel gaan geloven. Nou, wat heb ik nog meer? Ja, iets anders dan sport. Dolly Parton, die is overleden. Ja, unieke vrouw. Ik las bijvoorbeeld dat ze meer dan 3000 liedjes heeft geschreven. 3000 liedjes. En ik ken er 4. Jolene, 9 to 5. I Will Always Love You.
4: En Islands.
2: En 3. Ik ken er 3. Ja. Nou, daarom ga ik daar verder niets van zeggen. Hoewel ik ook las dat ze 500 miljoen gratis boeken aan kinderen heeft gegeven. 500 miljoen boeken. Daar zeg ik, nou, die heb je niet zomaar uit. Maar daar gaat het ook niet om. Zij is voor heel veel mensen een absolute heldin. En ik heb begrepen dat ze dat niet zomaar zeggen. En ik hoop dat zij heel lang voor veel anderen blijft betekenen wat ze nu betekent. Want mensen vergeten helaas wel snel. Want wie won bij EK Atletiek ook alweer de 1500 meter bij de mannen?
4: Nelissen.
2: Ja, dat is goed. Oh, gelukkig, Rick. Want ik denk, mensen kunnen zomaar wat roepen. Er zijn afschuwelijke modder en rotsen en ijslawines in Nepal door veel eerder smeltende en afbrekende gletsjers. Het was de heetste zomer ooit in Europa. Maar we kunnen blijven roepen dat er met het klimaat niks aan de hand is. Het regent in Nederland altijd. Tot volgende week.
5: Tim, Niels, Rick,
6: Rotting.
5: De 538 Ochtendshow.
6: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: 538, de lekker zit in je weekend. Je hoorde Beyoncé en Halo. En je hoort zo meteen waarom de zomervakantie heel gevaarlijk kan zijn voor je relaties. Dit is zo in het beste van de 538 ochtendshow.
1: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de advies.

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Alle verf super voordelig.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 538 Nieuws, 10 uur.
17: Nepal heeft waarschijnlijk tot wel $5 miljard nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan, nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: 538 verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Hoevelaken, 19 minuten. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Koenplein, 5 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 5 minuten. A15 Gorkum richting Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord, 5 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij de grens 12 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A2 Weert richting Echt 202.1. A2 Maastricht richting Echt 236.2. A6 Lelystad richting Muidenberg 65.3. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. En ook oppassen op de A28 Meppel richting Zwolle bij 103.8.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
24: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met vanaf maandag 7 september.
24: De 90s en Zero's op 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

werkdag vanaf 6 uur bij 538. En binnen nu en 6 minuten hoor je waarom de zomervakantie gevaarlijk kan zijn voor je relatie. Ook direct hoor je zo meteen met George Michael en Mary.

0: Direct through the looking glass.
1: Goedemorgen, het is 538. Na de vakantie voor veel mensen. Het start weer langzaam op. Dat is ook de reden dat wij de 538 ochtendservice in het leven hebben geroepen. Maar het is ook zo'n periode dat veel mensen even
2: bezinning?
1: Terug... Nou ja, jij zegt het.
3: Maar oh god, gaan we weer.
1: Ja, dat is echt een beetje wat het is. Dat betekent voor veel stellen dat ze, omdat ze ook een beetje teruggaan in het normale leven, dat ze tijdens de vakantie tot de conclusie zijn gekomen van ja, het is eigenlijk, het loopt niet zo lekker.
2: Nee, nou, en je gaat natuurlijk ook niet, laat maar zeggen, in begin juli je relatie verbreken als je weet, joh, de zomervakantie komt eraan en ik moet nog 4 weken of 3 weken of 2 weken met de kinderen op stap.
1: Ja.
2: Dat til je toch even
3: over de vakantie heen.
1: Maar ook met het idee van, ja, misschien komt het op vakantie allemaal nog goed.
2: Dat zou ook nog kunnen.
1: Maar is dat de ideale manier om je relatie te redden? Nou, dan kunnen we wel even vragen aan iemand die daar werkelijk waar alles over weet. En iemand waarvan we ook weten dat ze druk is deze dagen. Namelijk onze eigen relatietherapeut en huwelijksspecialist, Kokkie Dorst! Ja!

0: Goedemorgen.
1: Bij Kokkie moet de telefoon rood gloeiend staan.
0: Nou, ik lachte bij hem, dat is natuurlijk heel verdrietig. Nee, het is inderdaad, het is heel druk, ja, het klopt. En het is inderdaad een tijd dat mensen even tot bezinning komen. Zich realiseren, ben ik eigenlijk nog wel gelukkig? Of heeft onze relatie even wat hulp nodig?
2: Ja, maar wat is dat dan toch dat het in de vakantie allemaal eruit komt?
0: Ja, nou, dat heeft te maken met sowieso, mensen gaan vaak met verwachting op vakantie. Van nu moet het echt gezellig en leuk zijn. Als het dan niet is, dan zijn mensen teleurgesteld. Maar vakantie is ook een vergrootglas. Dus patronen die al niet zo lekker liepen, dingen die al niet helemaal goed waren. Ja, dat wordt vaak groter. Je hebt niet die momenten dat je eventjes naar je werk kunt gaan om gewoon lekker je zinnen te verzetten.
2: Oh ja.
0: Je bent constant weer in een situatie met die ander. En ik merk ook wel, als je tijd hebt om na te denken, dan wordt het ook vaak gewoon een eikpunt om even stil te staan van, hé, hoe staat het eigenlijk onze relatie? Wat mis ik? Wat kunnen we gaan doen? En dat is niet per se slecht, hè? Het kan ook zijn dat op een goede manier eventjes wat aandacht wordt besteed in een relatie.
2: Ja, want het kan de andere kant op werken dat die vakantie juist weer verbroedert.
0: Ja, zeker, dat kan ook. Als het goed is, is het alleen maar mooi. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat als je even stilstaat bij wat er niet per se lekker zit in je relatie, dat het ook juist een goed moment kan zijn om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat het niet meteen een scheiding hoeft te betekenen.
2: Oh. Maar iemand belt jou op. Die zegt, joh, Kokkie, deze vakantie, we hebben ons er doorheen geworsteld. Het was echt verschrikkelijk.
1: Ja. Frankrijk.
2: Oh, man. Maar wat ga jij dan vervolgens doen? Want ik bedoel, die twee mensen die zitten bij jou. Jij moet toch iets bedenken waardoor ze dan wellicht...
1: Rollenspel?
2: Ja, hoe gaat dat?
0: Rollenspel, serieus. meestal begint het met een concreet probleem. Bijna alle... Grote situaties in een relatie beginnen met een hele debiele ruzie. Kennen jullie dat gootsteenputje dat niemand schoonmaakt? Of zijn jullie degene die dat niet zien? Weet je, en op een gegeven moment komt het dat je je daar zo aan gaat ergeren. Dat je op vakantie dan bent in zo'n kleine tent, kleine caravan. En je ziet het nog eens groter. En dan kan zoiets wat je thuis misschien een klein beetje laat liggen. Van ja, laat maar, hoe belangrijk is het? Dat in de vakantie heel groot was. Maar dan probeer ik zo'n issue te bespreken. En dat klinkt misschien een beetje dat je denkt over zo'n gootsteenputje. Maar stel je voor... jij bent degene die het altijd op moet ruimen en die ander laat het altijd links liggen. Weet je van ja, dat doe ik niet. Dan kunnen daar patronen onder zitten van dat de een altijd maar moet zorgen en de ander die doet er maar een beetje mee heen. Nou, dat soort patronen die probeer ik dan te ontrafelen. Ik probeer daar uit te halen van wat heb je eigenlijk nodig. Want echt, je gaat je huwelijk niet redden met het schoonmaken van een gootsteenputje.
2: Nee.
0: Misschien uiteindelijk wel, maar er zit natuurlijk ook een motivatie achter van wacht eventjes, jij doet het niet alleen, we doen het samen. Ik zie jou, jij wil gezien worden, je wordt geliefd. Nou, allemaal dat soort grote thema's, die gaan we dan bespreken.
2: Ah, maar ik kan me best voorstellen ook, als jij een man en een vrouw op je bank hebt, dat je al heel snel door hebt van, het probleem ligt bij hem of het probleem ligt bij haar, toch? En dat je ook misschien een beetje partij gaat kiezen dan.
0: Nee, dat is dus niet zo.
2: Oh.
0: Wat zegt dat over jou dat jij dat denkt?
2: Nou, ik kan me dat zo voorstellen.
0: Ja, dat snap ik. En mensen denken dat ook vaak. Van ja, bijvoorbeeld hè, het probleem, één heeft meer zin in seks dan de ander. Dan denkt degene die weinig zin heeft, oh, dat is het mijn probleem, want ik ben degene die weinig zin heeft.
2: Ja,
0: maar het zit gewoon altijd echt in de relatie. En dat is vaak ook al de sleutel om het op te lossen. Hallo, het is jullie relatie. Jullie gaan er samen aan werken. Het is niet één iemand schuld. En het is mijn taak om... proberen dat te vertalen voor de mensen wat ze eigenlijk nodig hebben. Dat het niet alleen aan de een of alleen aan de ander ligt.
2: Ja, ja.
0: En dat het probleem vaak veel ingewikkelder is dan we denken.
1: Ja. Is het ook geen idee dat je eigenlijk al voor de vakantie moet zeggen... we hebben een probleem, moeten we allebei niet los van elkaar eens even
3: op vakantie
2: gaan. Dat je eigenlijk alvast een plekje reserveert bij Kokkie.
1: Nee, maar het kan natuurlijk ook zijn... het solo reizen is natuurlijk helemaal hip vandaag de dag. Dat je juist eventjes uit de situatie stappen.
0: Ja, serieus Ja, maar dat is serieus. Dat is helemaal geen gek idee hoor. Ik weet nog wel dat mijn moeder zei ooit, die vond het maar raar dat dan sommige ouders bij haar uit het dorp, die gingen dan apart van elkaar op vakantie. Nou, dan hebben we het over 30 jaar geleden, dat was heel gek. Maar tegenwoordig denk ik, ga dat vooral doen. En je hebt gewoon naast leven met elkaar ook je eigen leven. En besteed er ook aandacht aan. Ja, want soms willen we ook te veel uit elkaar halen. Hè? Dus ik wil van mijn man dat hij en mijn beste vriend is, en mijn minnaar, en mijn huishoudelijke hulp. En nou, noem alles maar op.
1: Yeah.
0: Maar dat kan natuurlijk ook
1: onmogelijk.
0: Niet. Je bent het gewoon jezelf. Ja.
2: Ja, jij zegt zoek de minnaar buiten de deur. Dat is eigenlijk wat jij...
0: Nou,
2: dit zijn allemaal goede tips. Alleen op vakantie.
0: Ja, nee.
2: Maar goed, maar eventjes, als je het in percentages zou moeten bekijken... hoeveel drukker heb jij het dan voor de vakantie? Want dat vind ik wel even interessant.
0: Nou, ik denk dat het... Je kunt het niet echt... Als je naar het CBS kijkt, zijn er niet echt een hogere echt scheidingspiek. Ja, een klein aantal. Ja. Maar ik krijg echt... Ja, ik denk dat ik ongeveer 3 keer zoveel aanvragen heb dan normaal.
2: Nou, dat,
0: ja.
2: Dat geeft
0: maar
2: toch
0: dat vind ik alleen maar... Ja,
1: dat is positief, dat
0: vind ik een beetje,
1: toch?
0: Ik vind het positief, ja. Ja, want mensen die bij mij komen... staan niet op het punt om uit elkaar te gaan... Ja. Maar echt van, wij willen hier even aan werken. Ja, dat vind ik alleen maar supergoed.
2: Nou.
0: Ja, en een ruzie, een gedoe op vakantie... betekent echt niet dat je uit elkaar moet. Maar dat je misschien even wat patronen onder de loep moet nemen.
2: Nou, en daarvoor kun je dan onder andere bij Kokkie terecht. Dank dat je ons even te woord wilde
0: staan. Al mijn fantastische collega's.
2: Ja, zeker.
3: Maar vooral bij jou.
2: Kokkie, Kokkie, mag ik je hartelijk bedanken. Heb een mooie dag vandaag. En tot snel weer.
0: Doei.
4: De 538 Ochtendshow.
5: Met Tim, Rick, Niels
4: en Florentien.
5: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran repeated bij 538. De bouw zal je zo meteen en ook een nieuwe mop van Agi.
1: Welkom thuis
2: bij Radio 538.
1: Thuis
2: bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
5: Kippie.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
8: Fans van voeden.
6: Aldi.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
13: Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: vast dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen... en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan... Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Welkom thuis bij Radio 538
7: met Marnix.

Ruud, goedemorgen. 538 en de lekker zit in je weekend. En ook de mop van Arie uit de 538 ochtendshow zometeen voor je. En maandagochtend, jouw kans op een Sonos soundbar. Ja joh, die is top voor een filmavondje op de bank of gewoon om 538 op te luisteren als je wat klusjes in huis aan het doen bent. Het kan voor jou zijn, dat is namelijk de prijs in Win It In A Minute. 1 minuut lang wint iedereen die op de radio komt en jouw volgende kans. Maandagochtend, 10:15 in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.

met Another en 54 Ultra. Je hoorde Talk to You. Iedere werkdag vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 Ochtendshow. Je vertrouwde 538 Ochtendshow. En ook na je vakantie. Iedere woensdagochtend om 9:45 een

0: is dat lang geleden, Arie?
1: Dat is zeker lang geleden. Hoe is het, vakantiegangers?
0: Ja, die is prima, maar hoe is het met jou?
1: Ja, lekker doorgekletst.
0: Ben je nog weg geweest of ben je thuis
1: geweest? Nee, ik ben niet weg geweest.
0: Jij houdt niet van vakantie, hè?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er nu naar uit.
0: Oh.
1: Ik ga 12 oktober ga ik op vakantie.
0: Zo.
1: Naar hetzelfde plekje.
2: Lekker Tenerife.
1: Mijn mooie... Nee, we gaan Gran Canaria weer.
2: Oh, lekker vissen.
1: Playa de Engel. Ja, mijn vaste visplekje.
2: Lekker man.
1: Ik heb mijn vispul heb ik al helemaal geïnstalleerd. Ik weet nou hoe ik moet gaan vissen daar.
2: Oké. Okay.
1: En dan, dan wordt het spannend, hè. Dan, ik zeg het tegen Flo, dan wordt het heel spannend naar de theatertour, of theatergebeuren.
0: Daar zit je natuurlijk nog meer in, de voorbereidingen.
1: Ja, nou, voor de eerste keer word ik nerveus.
0: Ja?
1: Ja, nou wordt het spannend.
0: Maar ben je al een beetje aan het oefenen? De show een beetje aan het repeteren?
1: Ja, jawel. Ik ben elke week met Hans Kapp op de accordeon aan het repeteren.
2: Oh, prachtig.
1: Ja, en elke week bij zangles. Dus het, ik weet niet of het wel op, maar...
2: Kan je dat een keer opnemen toevallig?
1: Ja. Zullen we dat een keer op?
0: Doe even.
2: En even meenemen.
0: Even een klein stukje.
1: Ja. Oké.
0: Volgende week even kunnen laten horen.
1: Volgende week wel eventjes...
2: Ja, leuk.
0: Of je daar ook talent voor hebt.
1: Of je, nou, talent.
2: Nee.
1: Mijn zangcoach zegt, ik heb die een rijger geleerde fluiten.
2: Laten we een moppie doen.
0: Ja, we gaan het doen, Harry.
1: Even een moppie doen. Ja. Wat is het nou? Ik zat van de week zat ik op de tramhalte. En er zat een man naast me, een blinde man, met zijn golden retriever. En ik zat zo te kijken hoe laat die trim eraan komt, want ik heb geen flauw idee. Ik dacht, wat voel ik nou, man? Wordt mijn broek toch een partij nat?
2: Nee.
1: Staan ik te kijken, zat die hond tegen mijn broek aan te pissen. Ik zei, meneer, u ziet het niet. Ik zeg, ik weet het niet, hoor. Ik zeg, maar hij staat tegen mijn broek aan te pissen. Oh, shit, is nou, lekker is dat. En wat doet hij nou? Hij gaat in zijn zak. Geef die hond een cookie. Ik zeg, ga je die klote hond nog belonen ook ervoor?
2: Ja.
1: Ik zeg, man, had hij een kleren schop gehad? Ja, dat krijgt hij ook, maar ik moet even weten waar die staat.

0: Blijft ook goed, hè, deze Michael Jackson, Billie Jean... in het beste van de 538 ochtendshow. Klein raadseltje, ik ben benieuwd of jij het antwoord erop weet. Sommige mensen krijgen er een heel duur cadeau voor. Anderen krijgen het helemaal niet. En waarover het gaat? Juiste antwoord hoor je zo meteen bij 538.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar... Komende week, iedere dag om 9:45... naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen... in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting... op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment... naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen... is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport. Met elke etappe live op HBO Max.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
13: Ik red me wel, hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Of je nou ervaring hebt of net begint... bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality... van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbij4s.nl.
17: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd...
8: CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbij G4S.nl.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
24: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: 538 Nieuws.
27: 11 uur.
28: Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook op andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Vanmiddag droger met af en toe zon.

0: flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is al druk op de weg. Dit zijn de drie grootste vertragingen van dit moment. A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld, 10 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 14 minuten. En de A15 Gorkum richting Nijmegen bij Meteren, 11 minuten vertraging. Er wordt deze zaterdagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Even oppassen op de A2, Weert richting Echt bij 202.1. A6, Muidenberg richting Lelystad bij 69.4. A10, Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. A28, Meppel richting Zwolle bij 103.8. A50, Zwolle richting Apeldoorn bij 209.3. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
5: Kippie.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf maandag 7 september.
3: De 90s en Zero's op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
5: Onderweg naar de lunch met het beste van de 538 ochtendshow. Ook

Alex Warren, Passenger in het beste van de 538 ochtendshow. Maandag trouwens live in de studio bij Tim, Rick, Niels en Florentien. Russo en Samuel Welten. Altijd gezellig met die twee. Hey, en je hoort zometeen waar sommigen een heel duur cadeau voor krijgen en anderen weer helemaal niks. Details zometeen in het beste van de 538 ochtendshow naar Katy Perry en Dark Horse.

0: De nieuwe van Just Day en Sam Harper. Je hoorde Just a Little in het beste van de 538 ochtendshow. Goedemorgen. Voor sommige prestaties krijg je een diploma. Voor een andere weer een medaille. Maar voor deze prestatie krijgen steeds meer mensen een behoorlijk duur cadeau. Want in de nieuws bij Florentien
1: ging het over een paar goud.
2: Wat was het nou?
1: Push present.
2: Oh, push present.
1: Hebben ze ervan gemaakt. Beetje de moderne variant. Een cadeau voor de moeder na het harde werken om een kind op de wereld te zetten.
3: Het is ook zwaar. En de zwangerschap natuurlijk ook.
1: En de zwangerschap. 9 maanden lang zo'n baby dragen. En daar kan je dan als man een cadeautje tegenover stellen. En dat is dan het baargoud. Beetje ouderwets, maar wordt nieuw leven in geblazen. Is helemaal hip. En wij waren benieuwd, hebben onze luisteraars ook te maken gehad met baargoud of zo'n push present? Monique, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heb jij ook een cadeautje gekregen? Voor,
4: ja, zeker. Ja? 3 keer zelfs.
1: Wat heb je gekregen dan?
4: Oh. Voor de eerste heb ik een parelketting gekregen.
1: Zo.
4: Ja, dat was een van mijn...

0: ja, wensen, zeg maar, ooit. Oh, ik wil zo graag een mooie parelketting.
1: Ja. Ja.
0: Dus die had hij toen voor me gekocht.
1: Ja.
0: En ja, dat was een enorme verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Daar was ik heel blij mee natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Bij de tweede kreeg ik een Hermetas. Dat was ook heel gaaf natuurlijk.
1: Ja, ja. Sowieso.
0: Bij de derde dacht ik, ja, wat gaat hij nu doen?
1: Ja, ja. Een huis?
0: En, nou, ik mag niet klagen inderdaad. Hij is zichzelf in mijn opzicht echt overtroffen. Hij had een hele mooie kaart met een klein doosje.
1: Ja.
0: En bij die kaart moet ik eerlijk zeggen, stond ik al te grienen. Want ja, je hebt nu 3 mooie zoons op de wereld gezet. En toen had hij een parelring gekocht.
1: Zo.
0: Of een ring. En daar zaten 3 parels in.
2: Oh, van jullie 3 kinderen.
0: Dus met 3, ja, ja, precies. Ja.
1: Nou, dan heb je, heb je wel een wat rijkere man zo te horen.
0: Nou, hij heeft er goed voor gespaard.
1: Ja.
0: Hij is heel gul en ja, hij is heel lief. Dus ik klaag zeker niet.
1: Nee, nee, dat moest er nog eens bij komen. Hey.
0: Ja, ja, precies.
1: Nou, leuk.
0: Ja, nee, mooi, het was heel, mooi, erg, mooi. Heel erg leuk, heel dankbaar. En ja, ik denk, nou, we houden het maar bij 3.
1: Ja, dat is heel dankbaar. Anders wordt het echt onbetaalbaar allemaal.
0: Ja.
1: Ja. Maar Monique, dank je wel.
0: Ik vind het wel eigenlijk dat het wel waard ook is, omdat... Het is echt niet niks, zo'n bevalling. Nou,
3: daar
0: weet
3: je
0: natuurlijk ook alles van.
1: Ja.
0: Het is echt niet niks.
3: Nee, het is zeker niks.
1: We gaan even naar de volgende, Monique. Leuk dat je even belde. Claudia heeft ook... Dankjewel. Claudia, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij dacht baargoud, dat komt mij bekend voor.
4: Ja, nou, ik vind het sowieso wel een heel raar woord. Daar mogen ze wel wat anders voor verzinnen.
1: Nou ja,
4: maar goed.
1: Push present.
4: Ja, nou, of dat nou zoveel beter is, vraag ik me ook al.
1: Ja, nou, okay.
2: Maar goed.
4: Maar dat maakt niet uit. Nee, ja, ik heb een ring gekregen. We hebben ook 3 kinderen toevallig.
1: Ja.
4: En bij de eerste heb ik een ring gekregen. Die is gemaakt vanuit een steentje die mijn schoonmoeder in een oorbel had.
1: Ja.
4: Ook gekregen bij de geboorte van haar eerste, dus mijn man.
1: Ja.
4: En dat is eigenlijk de bedoeling dat ik die doorgeef. Dus die heb ik een soort in bruikleen. Dus
1: oh,
4: ja, als
1: we
4: een van onze
1: mooi.
4: Kinderen...
1: Schitterend, zeg.
4: Ja, dat is ook echt fantastisch. Ja. Ik draag hem al heel graag 16 jaar. Hè. En ik ben ook heel benieuwd... aan wie ik hem door mag gaan geven.
1: Ja, nou ja, dat is
4: uiteindelijk.
1: Mooi gemaakt.
4: Dus ja, vond ik ook bijzonder om te melden.
2: Heel leuk.
1: Nou, zeker.
2: Leuk.
1: Leuk dat je even reageerde, Claudia. Dan hebben wij Ray aan de lijn. Ray, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
1: Hey, jij hebt dan waarschijnlijk een keer baargoud overhandigd.
5: Ja, ik heb vorig jaar mijn zoon mogen verwelkomen op 6 september, Ciro. En ja, ik heb mijn vrouw een Lady Dior gegeven...
1: Zo.
5: Als push present.
1: Zo, zo.
2: Zo.
1: En voor mij hebben wij de rijkste luisteraars. Wat met die jeetje.
5: Nou, nee hoor, nee hoor. Oh. Maar het is het wel waard.
1: Ja, nou, wel
5: mooi. Het verdient wel wat.
1: Maar voelde jij...
2: verplicht?
1: Ja, voelde je de druk om dat te geven? Of was dat iets dat je zelf graag wilde?
5: Beide. De druk, ja, tegenwoordig is dat gewoon heel normaal... dat iedereen een push present krijgt. En ja, het hoort er een beetje bij. En ik vind het toch wel mooi iets wat een vrouw doet... je kind op de wereld te zetten.
1: Nee, zeker. Dat is ook zo natuurlijk.
5: Gaat wel wat tegenover.
1: Ja, nou, dat
5: het eerste wat je kan doen, hè. Wij staan er maar bij.
1: Ja,
2: nou,
1: we hebben er ook iets voor gedaan.
2: Denk even aan het mannelijk deel van de luisteraars, hè.
1: Ja.
5: Ja, klopt, klopt. Ik heb dingen gezien die ik niet meer wil zien.
1: Dankjewel. We gaan even naar Judith. Judith, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Jij hebt ook een push present ontvangen?
6: Nou, zeker niet.
1: Oh, oh.
6: Nee, 3 keer zelfs niet.
1: Ach.
2: Maar was je teleurgesteld?
6: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh.
6: Nee. Nee. Ik ken hem inmiddels langer dan vandaag, dus ik had het niet verwacht. En hij zegt ook heel mooi, maar je hebt mij toch?
1: Ja,
6: nee, daar, dat is ook zo.
2: Ja.
6: Ja. Ja, dus nee. Ja, nee.
2: En de, uiteindelijk, ja, wat, hoeveel kinderen hebben jullie?
6: 3.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn, dat zijn wel 3 cadeaus, toch?
2: Ja.
6: Ja, hou maar op, want dat zegt hij ook, ja. Jullie zijn ook allemaal hetzelfde, hè?
1: Ja, dan krijgen wij de schuld van onze buiten.
6: Ja, maar dat was te makkelijk.
1: Wij gaan nog even naar Melissa. Melissa, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Jij hebt een push present gekregen.
7: Ja, ik heb een ketting met de namen van de kinderen gekregen.
1: Dat vind ik echt mooi. Ja.
2: Maar met de volledige naam of zo'n letter alleen?
8: Ja, een initiaal.
7: Ze hebben maar 1 naam, Iris. Dus eigen volledige naam.
1: Ja, ja. En hoe heten ze dan?
7: Ja.
8: Klaas.
7: Kiano Melin Lenzo.
2: Kiano?
7: Kiano Melin Lenzo.
1: Oh, dat staat op de ketting.
2: Ja, dat is voor,
7: ja, dat staat op de ketting.
2: En dat is voor burgemeesterskettingen, om je te denken. Zo groot.
7: Nou, zo groot is die wel.
1: Ja. Maar die kreeg je natuurlijk pas na de laatste.
8: Ja, dat is wel logisch.
7: Ja, klopt. Ja.
1: Of was het het idee van iedere keer als er een kind bij komt, dan hangen we een naam?
8: Oh, dat kan ook doen, ja.
7: Nee, nee, want ik wou eerst helemaal niks hebben met het idee van, joh, we doen het samen. Ik heb het wel meeste gedaan, maar we doen het wel samen. En met de laatste had hij zoiets van, nou, dit is ook wel duidelijk de laatste. Ik sluit hem mooi af.
3: Ja, dat was een teken.
7: Ja, dat was een hint.
3: Strik erom.
1: Ja, precies.
3: Strik erom, knoop je erin. Dat een beetje.
7: Niks meer aan doen.
1: Ja. Oké, Melissa, dankjewel.
7: Ja. Ja hoor.
1: Mooie dag. Hoi, hoi. Leuk, eventjes zo de push. Maar het is dus ook onder onze luisteraars.
3: Een push present.
1: Het is wel een goed gebruik, dus zo blijkt.
3: Heb jij wat gekregen, Flo?
9: Nee, volgens mij niet.
1: Nee.
3: Niet.
1: Dus dat ga je er nog even op wachten.
3: Nee. Ja, bij de scheiding heeft hij het goed gemaakt.
10: De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick,
11: Charlotte. Maandagochtend.

0: Bob Marley, Could You Be Loved in het beste van de 538-ochtendshow. Meer hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien natuurlijk ook te vinden op Instagram. @538-ochtendshow. Krijg je daar ook alles te zien op je tijdlijn. Hey, en dit hele weekend bij 538. Jouw kans om Davina Michel van heel dichtbij te gaan zien. Volgende week treedt ze namelijk op in Tilburg. Jij kan erbij zijn en hou je radio in de gaten. Binnen nu en 15 minuten, jouw kans op die tickets.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
13: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
14: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
15: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Joehoe!
19: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
18: Mike!
19: Die is niets veranderd. De Hanslers. Elke maandag om 21:30 op 6.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met Marnix Westhuis.
0: Hey, goedemorgen. Kensington, hoor je zo naar Topic en Baby.

0: Newton en Done With It bij Radio 538. Goedemorgen, Marnix hier. Volgende week treedt Davina Michel op in Tilburg. En jij kan erbij zijn als je nu belt.
1: Hoi, ik ben Davina Michel. Sta jij straks vooraan bij mij? Bel nu 0909-3000-538.
0: Succes met bellen. Zorg ervoor dat je beller 102 bent. Dan zijn die tickets voor jou.

0: 538 van Taylor Swift en Open Light.
1: Dit weekend is de Vina Michel weekend bij Radio 538.
0: Misschien heb je de vorige weekend wel het Wilhelmus zien zingen tijdens de Formule 1 race in Zandvoort. En komende donderdag kun je haar van nog dichtbijer gaan zien. Dan speelt ze namelijk in 013 Tilburg. Jij bent erbij, want dit weekend jouw kans op de last moment tickets. Joyce, goedemorgen. Je zit in de auto. Jij zou graag met je dochter heen willen, toch?
2: Ik denk dat ik een keuze moet maken. Maar ik vind het er wel om dat met mij te mogen beleven. Dat zou ik zelf ook wel leuk vinden. Als mijn man het goed vindt in ieder geval.
0: Oh, je moet het thuis nog even uitvechten, hoor ik.
2: Nou, zeker. Ja.
0: Oh, wat is je man ook een groot fan dan?
2: We zijn allemaal wel... wie niet, denk ik. Toch wel Nederlands trots.
0: Nou, dat vind ik heel mooi van je gezegd. Hey, Joyce. Zal ik jou eens even gaan nadenken. Want je bent beller 102!
2: Yay! Nou, te
0: gek. Gefeliciteerd, je bent 2 tickets voor het concert van Davina Michel op donderdag 3 september in 013 Tilburg.
2: Super gaaf.
0: Stuur even een fotootje dat je er bent geweest. We wensen je heel veel plezier.
2: Dat doen we. Dankjewel.

0: Bente en 321 bij 538. Zometeen de lunch met Martijn en Julia. Daar hoor je onder andere waarom jij de 538-app echt nodig hebt. Je hoort het zo bij Martijn en Julia.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 5.

0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Vis Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Nest. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: 538 Nieuws.
18: 12 uur.
19: In de regio Butsja, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Er vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor, via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt. Veel meer dan is toegestaan. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Vanmiddag droger, met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat was het nieuws op 538.
17: Kijken we even naar de situatie op de weg, want een situatie die is er. 10 vertragingen op dit moment in Nederland. De 3 langste, dat zijn deze. De A1 Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar loop je een vertraging op van iets minder dan een kwartier. De A2 Utrecht naar Den Bosch, tussen Geldermalsen en Waardenburg, 24 minuten. En dan nog de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland. 10 minuten wachten voordat je daar naar binnen mag.
18: Controlestand begint op de A1 Amersfoort richting NS bij Amersfoort 40.0. De A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A2 Maastricht richting Echt bij Geleen 236.2. De A2 nog een keer Eindhoven richting Den Bosch bij Vught 122.3. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.3. De A6 ook Lelystad richting Muidenberg andere kant op bij Lelystad 75.3. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. Dan de A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle 103.8. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen 213.0. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn 209.3. En dan nog de A58 Vlissingen richting Goes bij 161.6. En de laatste van dit moment, die is te vinden op de A67. Eindhoven richting de grens bij België bij Veldhoven op de rem bij 18.0.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
23: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met vanaf maandag 7 september.
24: De 90s en Zero's op 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
17: Hey, en welkom thuis ook in je weekend, hè?
26: Zometeen hoor je Fleetwood Mac. Eerst Lucas en Steve. Dit is Heart First.

0: first. Lucas en Steve bij Martijn en Julia hier op Radio 58. Hey, welkom thuis ook in je weekend. Jules, ik heb goed nieuws voor jou voordat we echt met de show gaan beginnen.
1: Oh, vertel. Heb je een lekkere broodje koket voor me mee?
0: Dat was ook goed nieuws geweest. Nee, maar het is eindelijk gebeurd.
1: Ik ben echt heel benieuwd waar je naartoe gaat.
0: Mijn telefoon is kapot.
1: Oh, ja.
2: Martijn en Julia. 538.
1: Oh, hier heb ik echt jaren op gewacht.
0: Ik weet niet of jij dat ook hebt. Vrienden, vriendinnen van je die stiekem toch kritiek hebben op heel veel dingen die je doet en hebt. Ik had, moet ik zeggen, want hij is nu echt officieel kapot. Maar mijn telefoon is dood.
1: Nou, jouw telefoon, jouw Android. dat is geen telefoon te noemen, lieve schat.
0: Ik had een Android-telefoon. Weet je wat er gebeurd is? Het was echt heel lijp. Ik zat gisteravond op de bank met die telefoon in mijn hand. En hij viel in één keer uit. En hij is al oud en hij laadt heel slecht op. Maar ik denk, wow, dit is wel echt even next level. Dus ik haal dat hoesje ervan af. En wat zie je? Heb je wel eens een parketvloer gezien die krom getrokken is omdat die nat geworden is?
1: Ja.
0: Dat is dus met de achterkant van mijn telefoon gebeurd.
1: Nou,
0: die is gewoon losgekomen en die staat bol nu.
1: Bij iPhone gebeurt dat niet.
0: Bij iPhone gebeurt dat niet. Dus ik heb vandaag maar een nieuwe telefoon laten aanrukken. Maar die wordt dus geleverd terwijl ik hier zit. Dus ik hoop dat ik hem niet mis zo meteen. Maar ik kan dus nu helemaal niks.
1: Maar ga je overstappen?
0: Nee. Weet je hoe duur een iPhone is, lief?
1: Ja, dat is heel veel geld, maar je haalt er ook zoveel... Sorry, maar als je... Lieve schat, we werken in de media. Als Martijn een foto maakt en op Instagram zet, heeft hij 3 megapixel. Ja, ik wil het gewoon niet meer. Wat moet ik doen? Ik heb ooit al een keer een crowdfunding hier gestart met het team... om Martijn een nieuwe iPhone te geven, maar niemand maakt
0: een pixel. Dat was een groot succes, was toch? Nou goed, mijn nieuwe telefoon heb ik waarschijnlijk morgen... en dan gaan we eens even een haarscherpe foto maken van ons twee, ja. Maar ik dacht al dat je heel blij zou zijn met dit nieuws.
1: Hey, we zijn heel benieuwd wat jij aan het doen bent op dit moment. Jouw bubbel, zaterdagbubbel. Wil je dat in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? Dus misschien lig je wel ergens in. Nou, ik dacht dat het vandaag ook een rotdag ging worden met regen... maar ik zie hier in Hilversum gewoon een volle zon. Misschien zit je wel lekker in je tuin, misschien ben je aan het wandelen... misschien ben je aan het sporten. Wil je dat dus in 3 cryptische woorden even inspreken en deze kant op sturen? Dan gaan Martijn en ik raden wat jij aan het doen bent. Ja.
0: Mijn woorden zouden dus kunnen zijn, het is zover... afgaand op mijn telefoon. Maar wat houdt jou bezig? 3 woorden die dat een beetje omschrijven. Ze mogen heel random zijn. Dan gaan jullie en ik raden om te kijken of we kunnen achterhalen wat jij aan het doen bent. Spreek ze in via de app van 538. Lullen we er zo even lekker over.

0: Prodigy, Bruno Mars, Still op 538.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
3: Ja, wat ben jij op dit moment aan het doen? We willen graag raden wat jij op dit moment aan het uitspoken bent aan de hand van 3 cryptische woorden. Dus wil jij 3 random woorden die te maken hebben met wat je nu aan het doen bent deze kant op sturen? Dan gaan Martijn en ik proberen te raden wat je aan het doen bent. En Sylvia die stuurde in fiets, tegenwind, studievriendin. En dat klinkt een beetje, ik krijg een beetje trauma's naar boven.
0: Trauma's of zo?
3: Ja, ja. Gewoon toen ik op de middelbare school zat, moest ik ook altijd, altijd dat pokkend. Nou, geen pokkend.
0: Ik wil net vragen, hoe ver moest je fietsen naar je middelbare school?
3: Kwartiertje. Maar op de fiets. Ik had ook een scooter. Maar het was wel tegenwind altijd. En dan ga je dan studeren op school.
0: Ja. Nou, het is wel zo, als jij afspreekt met een studievriendin en je gaat op de fiets terwijl je weet dat de wind tegenstaat, dan moet het een hele goede vriendin zijn. Toch, Sylvia, of niet?
4: Dat klopt helemaal.
0: Jullie gaan eens even lekker een beetje bijbeppen over vroeger en zo.
4: Nou, niet over vroeger. Wij hebben samen de opleiding doktersassistent afgerond. Nog kort geleden.
0: Ah, oké. Okay.
4: In juni. Maar je merkt gewoon dat wij missen het allebei heel erg. Niet de studie, dat laten we dat vooropstellen. Maar wel het samen naar school toe gaan.
3: Dus nu gaan jullie doen alsof jullie samen naar school gaan?
0: Ja, dat wilde ik ook vragen.
4: Nee, we gaan gewoon lekker bijbeppen. Lekker koffie drinken, thee drinken en gewoon samen sushi eten vanavond.
3: Wat leuk, wat gezellig.
4: Maar gewoon even ouderwets bijkletsen.
3: En hoe lang moet jij fietsen vandaag dan?
4: Ruim bijna een uur voor de.
3: Oh ja, dit zijn echte afstanden.
0: Wow.
4: Ja, ze woont ik denk zo'n dikke 20, 30 kilometer bij me vandaan.
0: Oké, okay. Maar het feit dat je op de fiets gaat. Jij houdt van fietsen.
3: En heb je dan
0: dat je op de fiets gaat, ben je gaat suipen vanavond.
3: Heb je dan echt een trappersding of een elektrische?
4: Elektrisch.
3: Kijk, dat scheelt.
4: Ja.
0: Hey, hoe heet je studievriendin?
4: Daniek.
0: Wil je Daniek namens ons ontzettend de groeten doen?
4: Ja, zeker.
0: En als jullie nog ergens in een lampen eindigen waar jullie in hangen met z'n tweeën, graag even een fotootje in de 538-app.
4: Ga ik zeker doen.
0: Veel plezier, Sylvia.
3: Veel plezier, doei.
4: Dankjewel.
3: Van Anouk, en die stuurde ballen, rokje, spannend.
0: Ja, ik ben een man, dus ik zie alweer helemaal rare beelden voor me. Maar ik denk niet dat dat het is.
3: Ik denk dat zij, Anouk, die gaat kijken bij een voetbalwedstrijd van haar crush. En daardoor vindt ze het een beetje spannend en heeft ze een extra kort rokje aangegaan.
0: Anouk!
4: Ja?
0: Is het waar wat Jules zegt?
4: Nee, mijn dochter vindt het heel grappig.
0: Oh jee, de dochter luistert mee. Okay. Hey, wat gaan jullie wel doen dan? Met z'n tweeën mag ik aannemen dan?
4: Gaan we helemaal. WK hockey.
0: Oh, natuurlijk de damesfinale vandaag.
4: Ja, de damesfinale, daar gaan we heen.
0: En hockey jij zelf ook, Maud, of niet?
5: Ja.
0: Zou je heel graag ooit in het Nederlands elftal willen spelen?
5: Ja.
0: Denk je mama dat ze dat haalt, hoort?
4: Nou, als ze zo doorgaat, is de goede weg.
3: Oh,
0: wat goed.
4: De inzet is er in ieder geval.
0: Nee, dat is hartstikke mooi. Is het, ik ga eigenlijk alleen maar naar voetbalwedstrijden. En ik weet een beetje hoe de sfeer daar is. Maar een hockeywedstrijd, hoe is het om daar op de tribune te zitten? Is dat een beetje hetzelfde met spreekkoor, bier gooien en dat soort dingen? Of is het een stuk beschaafder allemaal?
4: Nee, we zaten afgelopen woensdag bij die tegen Japan, geloof ik was dat. Toen wonnen we 9-0.
0: Ja?
4: Toen wilde ik heel hard roepen 10-10-10. Maar dat is niet gewend. Dat is niet fair play. Dus dat is wel iets gemoedelijker allemaal. Maar de sfeer is wel echt super gezellig.
3: Ja, en het gaat gewoon, ik vind zelf ook persoonlijk naar hockey kijken eigenlijk leuker dan naar voetbal kijken. Want hockey gaat gewoon zo ongelooflijk snel. Maar bij voetbal lopen ze gewoon soms allemaal best wel te kutten. Ja, sorry.
0: Nee, ja, maar voetballers zijn ook echt een stelletje over het paard getilde verdetten.
3: Ja,
0: bij
3: en dan een beetje aanstellers.
0: Ja, nee,
3: als ze dan één keer door hun enkel gaan, dan doen ze alsof ze doodgaan. En die vrouwen krijgen gewoon een bal tegen hun wangen aan en die spelen gewoon door.
0: Absoluut, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus je zou eigenlijk beter naar hockeywedstrijden kunnen kijken dan naar voetbalwedstrijden.
3: Amen.
4: Ja.
0: Worden we wereldkampioen?
4: Absoluut.
0: Absoluut. Hey, ik wens jullie een hele fijne wedstrijd met z'n tweetjes.
4: Dankjewel.
0: Fijne middag.
4: Hoi. Doei.
0: Nu Chris.

0: se salavi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam en My Oh My op Radio 538.
2: Waar denk jij aan bij een karaokebar?
1: De hel.
2: Oké, als je andere dingen in je op hoort komen, onthoud ze even goed. Want hoe meer dingen jij kunt raden bij het woord karaokebar, dat kan jou een prijs opleveren die je wil winnen. Meer hoor je zo meteen.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Bij Radio 538. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: Schoutenwakker.nl.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: Domino's. Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: in sportvoeding.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met Martijn en Julia.
4: En zometeen Teddy Swims, The Door en waar...

0: Waar denk je aan bij het woord karaokebar?
1: De hel. Ja, ik blijf het zeggen. Sorry. Ik vind echt, zeg maar, als een man dan voorstelt, stel je gaat op een date of zo van, zullen we dan naar de karaokebar? Ja, ik weet niet. Ik vind daar wat van.
0: Ik merk het een beetje. Maar wat vind je daar dan? Waarom is het zo'n red flag voor jou?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon echt heel hysterisch.
0: Zeg maar, dat is helemaal niks voor jou inderdaad.
1: Oh god, je hebt gelijk ook. Nou, vandaag in 10 tegen 1 de eerste 10 associaties van Martijn bij een karaokebar. Raad jij de meeste antwoorden goed, dan win jij het 538 Tosti-ijzer.
0: Ja, dus wil je meespelen en dat Tosti-ijzer in de wacht slepen, app dan het woord 10 of het cijfer 10 eventjes met de app van 538 deze kant op. Dan bellen we je zo meteen even op, speel je lekker mee. En maak je dus kans op het 538 Tosti-ijzer. Waar denk jij aan dat ik aan denk bij een karaokebar?

0: een track over het leven van Julia van Rijndam. Live in La Vida Loca op 538. Je hoorde Ricky Martin.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen wij.
0: 10-1. Met Esther. Esther, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, waar denk je aan bij het woord karaokebar? Daar gaat het om in 10-1. Hoeveel van de 10 dingen waarbij ik denk bij een karaokebar, denk jij te kunnen raden in 1 minuut?
2: Ik denk 5.
0: Vind ik een aardige inzet. Gaan we voor 5? Dat is goed. Als je zometeen 5 goede antwoorden geeft binnen 1 minuut tijd, krijg je het 538-tosti-ijzer. Als je er klaar voor bent, start de klok. En dan wil ik graag van je horen wat je allemaal denkt.
2: Ja, is goed.
0: Dan gaan we. 3, 2, 1, go.
2: Meezingen?
0: Ja, die is goed. Meezingen is goed. Vals ook vaak. Ga door.
2: Ga ik zelf eten?
0: Ja, had ik er ook bij staan, ja. Daar struiken je namelijk over.
2: Drank?
0: Drank. Ja, had ik er ook bij staan. Nee. Zonder drank geen karaoke. Althans bij mij.
2: Nee, precies.
0: Ga door. Je gaat
1: dat lijkt me echt een hel trouwens. Nuchter karaoke.
0: Daar komen we later op terug. Ga door, Esther. Ja. Waar denk je aan?
2: Kijken. Chips.
0: Chips niet. Nee.
2: Nee.
0: Oh, je was er goed op drie. Je hebt er nog maar 2. Kom op.
2: Ja, dat klopt. Klopt, ja. Ik denk...
0: Waar kijk je naar bij een karaoke set, bar, ding? Wat zie je voor je?
2: Ja, zo'n scherm.
0: Ja, met songtekst. Ja, nog eentje, kom op.
2: Een songtekst. Microfoon?
0: Microfoon, ja, die is ook goed. Gefeliciteerd. Het was een beetje op de valreep, maar je hebt 5 goede antwoorden. Goed gedaan.
2: Oh, spannend.
0: Verder had ik nog een donkere kamer, want het is nooit een TL-bak waarin je staat natuurlijk.
2: Ja.
0: Mensen kennen geen schaamte zodra ze een karaokebar inlopen. Het is een Japans ding, had ik ook nog op het lijstje staan. En Unwritten van Natasha Bedingfield is mijn guilty pleasure als het op karaoke aankomt.
1: Ah, ja, dan moet je die wel even draaien, vind ik.
2: Ja.
0: Ik ben
2: heel hard meezingen.
0: Daar was ik al bang voor dat je daarmee begon. Ja. Oké, ga ik die er even bij halen zometeen. Ik ga jou in ieder geval het 58 tot de juist opsturen. Esther, gefeliciteerd.

0: jij voor vandaag dacht?
1: Ja.
0: Ik vertelde net dat Natasha Bedingfield met Unwritten mijn go-to guilty pleasure in een karaokebar is. Ik wil hem best draaien, maar ik ga niet meezingen.
1: Nee, dat is maar beter ook.
0: Daarom, nou, daar zijn we het daar gelukkig over eens.
1: Maar er zijn zoveel appjes binnengekomen van, ja Martijn, je moet hem wel draaien nu, ik wacht erop. Dus dan moeten we dat gewoon doen.
0: Nou, bij deze dan. Natasha Bedingfield, Unwritten, bij Martijn en jullie op 538.

0: komt een berichtje binnen. Martijn, playback is ook prima. Dus dat heb ik keurig netjes gedaan. Unwritten, Natasha Bedingfield op 538. Waar je dit weekend kans maakt op kaarten voor de zangeres... waarvan Natasha Bedingfield had gehoopt dat ze haar stem had gehad.
1: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
2: Mooi

0: After Party Tour. Poppodium 013, Tilburg. Yes. Alle info 538.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Pak eens een podium.
2: Pak eens een podium.
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pak eens een podium.
4: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
13: Kippie!
14: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
18: Hup, hup, dames!
17: Waaraan alles wordt getwijfeld.
19: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
17: Behalve aan de liefde.
18: Oh, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk!
17: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
23: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws. 1 uur.
2: Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonden door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat was het nieuws op 538.
3: Gaan wij eens kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 16 plekken met een file op dit moment. De 3 langste files, dat zijn deze. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer, daar loop je 25 minuten vertraging op. En de A58 Breda naar Tilburg, daar tussen Galder en Tilburg-Reeshof, 20 minuten. En nog 19 minuten op de A76 Geleen richting Keulen voor de grens met Duitsland. Daar is de weg helemaal dicht.
4: Controlestand te beginnen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 40.0. De A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. De A2 ook Maastricht richting Echt bij Geleen 236.2. De A2 nog een keer Eindhoven richting Den Bosch bij Vught 122.3. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.3. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 75.3. Dan de A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad ook nog bij 62.3. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. Dan de A27 Almere Hilversum bij Almere 108.1. De A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle 103.8. De A28 andere kant op Zwolle Amersfoort bij Hulshorst 59.5. De A50 dan Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen 213.0. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn ook nog bij 209.3. Dan de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven 18.0. En dat was eigenlijk gewoon de laatste.
3: Dat was hem al?
4: Ja.
3: Gauw door dan.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op

0: Tesla's, containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met vanaf maandag 7 september.
7: De 90s en zeros op 538.
8: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Jamaican, Jungle op Radio 538. Ik weet dat je zit midden in je weekend en daar moet je ook vooral lekker van genieten. Maar probeer even te flash-forwarden in je hoofd naar donderdagavond. De donderdagavond die eraan komt. Wat heb jij op dat moment te doen en wat doe jij doorgaans op een donderdagavond? Misschien lig je wel in landscape modus op de bank. Voor de 100ste keer ook het moment uit de B&B Vol Liefde bekijken.
1: Misschien zijn een karaokebar. Ik hoop het niet voor je. Maar je zou ook naar deze
0: diep,
1: vrouw
0: hè?
1: Kunnen.
0: Zit je diep, hè? Sorry. Het spijt me. Je kunt ook naar deze vrouw. Davina Michelle.

0: Dit zijn ze niet eens allemaal. Al die hits die gaat spelen. Maar ze heeft er een hele hoop in de binnenzak zitten. En je kunt er live zien in 013 in Tilburg. Volgende week donderdag. Als je erheen wil, moet je even goed luisteren.
1: Ik heb gisteren een gewaagde uitspraak gedaan in Shownieuws over Davina Michel.
0: Wat heb je gezegd?
1: Ik heb gezegd, ik vind Davina Michel de beste Nederlandse zangeres die we hebben.
0: Ik vind dat niet zo'n gewaagde uitspraak.
1: Nee?
0: Ik ben het daar namelijk 100% mee.
1: Nou, top. En daarom maken Davina wij samen een radioprogramma.
0: Ja, daarom hebben ze ons met elkaar gezet. Weer erheen naar Davina, donderdag in 013 in Tilburg. Luister naar de oproep. Als je die hoort, bel je meteen 0909 3000 538.

0: Iglesias en Can You Hear Me op Radio 538.
1: Dit weekend is de Vida Michel weekend bij Radio 538.
2: Aanstaande donderdag strijkt ze neer in 013 in Tilburg. En daar kun je heen als je dat leuk vindt. Als je op tijd belt met 0909-3058, zodra je de oproep hoort. Kan het zomaar zijn dat je straks donderdag vooraan staat in Tilburg in 013 bij Davina Michel. Met wie spreken wij?
3: Met Rachel, goedemiddag.
2: Rachel, goedemiddag. Het gebeurt zo weinig dat mensen zo reageren als ze mij aan de telefoon krijgen. Iedere keer als het wel gebeurt, geniet ik daar zo van.
0: Rachel, feest jij vaker op een donderdag of hou je dat echt liever in het weekend?
3: Nou ja, meestal in het weekend, maar voor deze keer dan wil ik het zeker proberen inderdaad.
2: Als het een keer moet, dan kan het wel een keer op een donderdag.
0: Goeiedag om te stappen hoor, donderdag.
2: Zeker.
3: Vooral voor Davina Michel wil ik het zeker doen, ja.
2: Als ik nou, stel we hebben een lijn van 0 tot en met 10. Als het gaat om hoe fan je bent van Davina Michel, waar zit jij dan ongeveer?
3: Nou, ik wil zeker zeggen 9,5.
2: Oh, ik dacht 13. Onbrand. Hey, zou je het leuk vinden om donderdag naar Davina Michel te gaan?
3: Ik zou het heel graag vinden.
2: Jij zou het heel graag vinden. Nou, gefeliciteerd, je hebt gewonnen!
3: Dankjewel!
2: Twee tickets voor het concert van Davina op donderdag 3 september. Aanstaande donderdag dus in 013 in Tilburg. Zijn voor jou!
3: Super bedankt, wat leuk!
0: Wie ga je meenemen?
3: Ja, mijn vriend is vandaag jarig, dus die mag zeker mee.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Heb jij weer even een mooi cadeautje.
2: Alles komt samen.
3: Super bedankt.
2: Heel goed, hè? Heel veel plezier en gaat je vriend lekker vertellen.
3: Ga ik zeker doen.
2: Doei Rachel, fijne middag hè.
3: Doei, fijne middag.

0: Rensselaers. Somebody nieuw op 58 bij Martijn en Julia.
1: We moeten het zo meteen even hebben over een heftige eetdiscussie.
0: Och.
1: Ja. Het is geen ananas op pizza. Het is ook geen ketchup bij pasta. Het zijn geen rozijnen in appeltaart. Geen pindakaas bij hagelslag. Het is, het gaat misschien nog wel een stapje verder.
0: Nou, het gaat behoorlijk ver. Zometeen hoor je waar dit over gaat.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er 1 bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Hey.
12: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
17: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien
19: uit.
18: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
11: Kippie.
1: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Oh.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met Martijn en Julia.
0: En zometeen een hele heftige eetdiscussie. Waarover dat gaat, hoor je zo. Radio.

0: Amber en My Body Isn't Ready op 538. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er echt al een week niet van kunnen slapen.
1: Zo overdreven.
0: Serieus maar. Even in het kort. Afgelopen weekend waren we met heel 538 op Zandvoort. Toen zijn Julia en ik veel met elkaar opgetrokken. En misschien heb jij dat ook wel, dat je een collega hebt of een vriend of vriendin. En daar ben je dan veel bij in de buurt. En dan zie je ineens dingen van die persoon waarvan je denkt van, maar hoe dan?
1: Maar wij zijn al zoveel samen. Verbaas je je nog steeds om dingen?
0: Ik verbaas mij nog steeds over sommige dingen bij jou. Ondanks het feit dat we elkaar vrij regelmatig zien en spreken. Maar wij zaten te lunchen samen afgelopen weekend. En toen deed jij iets. Toen
1: wat gewoon heel normaal was.
0: Wat gebeurt hier?
1: Nee.
0: Mag ik het vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Want ik weet zeker dat heel Nederland het bij mij eens is.
0: Wij zaten te lunchen in die grote tent op dat circuit daar bij Zandvoort. En dan kun je langs zo'n buffet lopen. En dan kun je pakken waar je zin in hebt. Jij komt met een paar broodjes terug. Tot zover niks geks.
1: Dat is 5 broodjes.
0: Dat was wel gek.
1: En een frikandel in een bakje.
0: Ja, oké, maar dat is weer een ander verhaal. Maar jij pakt op een gegeven moment ook nog 5 van die doosjes pindakaas. Tot zover prima, want ik hou zelf ook ontzettend van pindakaas.
1: Ach,
0: maar dan, nu komt het. Komt ze ook aanzetten met 5 van die kuipjes roomboter. Dan pakt ze die broodjes, die snijdt ze open. Doet ze eerst die roomboter erop. Ik denk, oké, nou prima, wat volgt er? Daarna doe jij er pindakaas op.
1: Ja, natuurlijk.
0: Je doet toch geen pindakaas over een laag boter?
1: Jawel, absoluut wel. Anders is het veel te droog. Dan krijg je helemaal een soort Sahara
0: te droog,
1: in mijn mond.
0: Daar is die pindakaas toch voor, maar juist niet. Nee, ik begreep hier oprecht heel
1: nou,
0: weinig
1: ik dacht
0: van.
1: Echt dat de hele wereld dit deed. Je doet toch gewoon boter onder je pindakaas?
0: Nee, je doet of boter of pindakaas.
1: Ja, dat vind ik echt niet. Dus jij gebruikt zeg maar de pindakaas dan, want we hadden daar ook hagelslag op. Daar waren het wel.
0: Hoor je mij niet over. Pindakaas en hagelslag zijn de allerbeste combinatie sinds Bert en Ernie. Maar je hoeft dus niet eerst boter,
1: dus jij
0: dan pindakaas.
1: Gebruikt
0: en
1: de
0: dan
1: pindakaas als boter, als lijm voor de hagelslag.
0: Ja.
1: Nee, man. Nee, boter, pindakaas, hagelslag. Dat is de volgorde. Dan is hij lekker smeuig. Dan kan die pindakaas een beetje zo in elkaar met die boter. Dus dan wordt die pindakaas wat minder zwaar. En dan glijdt het zo het keeltje door.
0: Ja, je brengt het wel mooi, eerlijk
1: gezegd. Ze weten het weer zo goed te verkopen.
0: Maar mag ik toch even bij de luisteraars checken of dit normaal is of niet?
1: Ja,
0: vind je dat goed?
1: Ja, dat is helemaal goed. Ik ben niet bang, hoor.
0: Is dit normaal? Eerst boter, dan pindakaas en dan hagelslag. Of zeg je van, ja, die meid is hartstikke gek.
1: Nou, kijk maar even wat er allemaal binnenkomt.
0: Komt er al iets binnen?
1: Ja. En hoe die hele app stroomt vol mensen die mij gelijk vinden hebben.
0: Nee.
1: Heel vaak ben jij degene die gelijk krijgt. Maar dan gaat het over pindakaas. En dan krijg ik gelukkig altijd
0: weer
1: gelijk.
0: Nee, iedereen is het met jou.
1: Ja, daar ga je.
0: Oh mijn god. Dit is Dr. Elben. It's my life, of 538. Fuck my life, zou ik niet doen.

0: Ik weet niet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat me overkomt. Ja. De hele wereld is hartstikke gek.
1: Ja, nee, het is gewoon echt lekkerder. We hadden het net even kort over dat Martijn en ik laatst aan het lunchen waren. En toen was er zo'n wandelend buffet, weet je wel. En dan nou ja, haalde ik even van die sneetjes brood.
0: Wacht even, wacht even. Een wandelend buffet?
1: Ja, hoe heet dat? Hoe heet dat dan?
0: Een lopend buffet. Oh.
1: Nou, iedereen wist sowieso wat ik bedoelde.
0: Ja, dat is
1: daar
0: waar.
1: Gaat het uiteindelijk.
0: Misschien kunnen we het daar nog een keer over hebben. Is het een wandelend of een loop? Maar goed, maakt niet uit. Ga verder met je
1: verhaal. Ja, en toen haalde ik een paar van die lekkere sneetjes brood. Het liefst idealiter ook nog tijgerwit. Als je dan pindakaas en hagelslag doet. En toen nam ik even wat van die kuipjes boter mee. En toen smeerde ik mijn broodje met boter. Toen pindakaas. En dan daarover hagelslag. Nou, dat is het lekkerste op aarde. Het is een toetje. Het is een delicatesse. En jij zegt gewoon...
0: Dat het raar is.
1: Nee, ja, jij zegt geen boter onder je pindakaas, vind ik.
0: Ja, maar het is niet... Het is hetzelfde als dat jij een paraplu pakt terwijl je al een regenjas aan hebt. Het hoeft helemaal niet.
1: Wat een onzin. Maar ik vind boter sowieso wel echt lekker. Ik was gisteren toevallig poffertjes eten met iemand. En een vriendin van mij zegt... Ja, ik wil poffertjes zonder boter. Nou, dat klopt toch ook echt. Ben je er ook zo iemand die dan...
0: Nee, poffertjes moet je met boter. Maar poffertjes hoef je niet met boter en pindakaas en hagelslag te eten.
1: Watch me.
0: Ja, maar de hele inbox is hartstikke volgelopen met allemaal mensen die mij nu afschilderen als een soort idioot.
1: Ja.
0: Ik heb er net... Eentje kwam... Even kijken, dit is een bericht. Ik vis dat er net uit. Volgens mij is deze persoon op mijn hand. Even kijken.
2: Nee, dat kan echt niet. Een broodje pindakaas met boter en hagelslag. Hier. Alleen pindakaas en hagelslag.
1: Lieve schat.
2: Niet, hoor.
1: Ik heb het hier voor me. Er zijn 859 berichten binnengekomen. En er was er eentje het niet eens. En die heb je eruit gevist, ja? Gaan we zo spelen? Oh.
0: Marion!
3: Ja.
0: Ben jij ook zo'n idioot die eerst boter smeert, dan pindakaas erop en vervolgens er nog iets op overheen kwakt?
3: Ja, heerlijk.
0: God.
3: Eerst het liefst een witte boterham.
0: Ja.
3: Dan lekker dik boter erop.
0: Ja.
3: Pindakaas.
0: Ja.
3: En daarop heerlijk hagelslag.
0: Ja.
1: Ja,
3: superlekker.
1: Wij snappen elkaar.
0: Oh, ik kom hier een bericht tegen van iemand die zegt... Ja, inderdaad. Boter, pindakaas, hagelslag, vervolgens Nutella... en daar nog eens een keer hagelslag. Nee, prima, jongens.
1: Oh,
0: hey, Marion, dankjewel voor je appje. Leuk dat je luistert.
3: Oké, doei.
1: Hoi, hoi.
0: Ik ben echt ondersteboven.
1: Maar ik heb nu wel zin in een verdomme broodje pindakaas met hagelslag. En boter.

0: Guru, Josh, Project en Infinity 2008. Zeg je dan dat in het Nederlands of in het Engels eigenlijk?
1: Dat mag je helemaal zelf weten, want het is jouw radioprogramma.
0: Oké, okay, Infinity 2008.
1: Dat doe je wel goed. Die track komt uit 2008, uit de Zero's. En dat is wel mooi, want binnenkort hier op Radio 538... staat er een week lang in het teken van de 90's en de Zero's. Want we gaan hem doen, de 90's en Zero's top 538. Daarover zometeen meer.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
7: Domino's.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: 538 Nieuws.
20: 2 uur.
21: Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Vanmiddag droger met af en toe wat zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat was het nieuws op 538.
11: Dan verkeersinformatie van Flitsmeister op 538 met een vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 19 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoel, Polder en Leidschendam, daar is een ongeluk gebeurd. Daar is de vertraging iets minder dan een half uur. En de A50 ook nog Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen 28 minuten daar.
13: Controlestand te beginnen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 40.0. De A2 Weert richting Eck bij Weert 202.1. Dan de A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.3. Dan de A10, Diemen richting Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, 11.3. De A15, Del richting Gorkum bij Vuren, 103.6. De A28, Hoogeveen richting Assen bij Spier, 153.5. Ook de A28, Meppel richting Zwolle. Bij Zwolle staan ze bij 103.8. Dan, ja, het is een heel onoverzicht.
11: Neem je tijd.
13: Overzicht. Dus ik moet scannen en oplezen tegelijk.
11: Kwaliteit
13: boven
11: kwantiteit.
13: En ik ben een blonde vrouw en die kunnen geen dingen tegelijk. De A50, Zwolle richting Apeldoorn bij Vaas. 213.0. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn 209.3. De A58 Goes richting Vlissingen bij 160.7. En tot slot de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven op de rem bij 18.0.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
24: ik let me wel hoor.
23: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Welkom thuis bij Radio 538.
28: Met vanaf volgende week maandag.
27: De 90s en Zero's op 538.
28: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
11: Ja, die lijst gaat van start vanaf 7 september. Zometeen eventjes daarover lekker mijmeren.
13: Mijmeren?
11: Mijmeren. Radio
13: 538.
11: Nee, ik zou meteen nog wel even uit het woord mijmeren. Dit is Olivia Dean. Man, I need a 538.

0: met Magnetic op 538. Wil je dat ik jou nog uitleg wat mijmeren is?
1: Of? Ja, het klinkt heel erg oud-Hollands.
0: Dat is een hele chique manier om tegen mij te zeggen dat ik een oude lul ben. Maar mijmeren is inderdaad een oud-Hollands woord. Ja, nee, mijmeren betekent terugdenken aan wat er in het verleden is gebeurd.
1: Oh, dat doe ik liever niet. Vandaar.
0: Beter voor iedereen dat jij dat niet doet. Nee, ja, omdat we dus vanaf 7 september de 90s en Zero's top 538 gaan doen, dacht ik, nou, wat is er allemaal gebeurd in de 90s en de Zero's? Ik was een beetje in mijn hoofd aan het terugdenken aan dingen die mij zijn overkomen toen. In mijn leven.
1: Nou.
0: 1984, ik werd geboren in 1984. 1996 was ik 12. Toen deed ik Captain Jack tijdens de afscheidsmusical van groep 8.
1: Nee.
0: Serieus.
1: Oh.
0: Ja. 2000, toen pinde ik voor het eerst euro's. En die heb ik meteen uitgegeven aan rode wodka Red Bull tijdens Oud en Nieuw.
1: Hoe was dat?
0: Euro's pinnen.
1: Moet je daar heel erg aan wennen? Dat je naar een andere valuta gaat? Of gaat dat
0: nee,
1: wel?
0: Nee, ik weet nog, ik ging met mijn vrienden in Eindhoven, want daar woonde ik toen, Oud en Nieuw vieren op het Stratumseind. En je had je geld nodig om drank te kopen. Dus wij gingen euro's pinnen. En ja, dat is even wennen, omdat er iets anders uit die muur komt dan guldens. Maar op een gegeven moment dachten we van, nou, we gaan gewoon kijken of ze werken. En ze werken hartstikke goed, dus we kregen daar behoorlijk veel drank voor. Nee, dus dat is mij echt altijd bijgebleven. En nog iets bijvoorbeeld, 2002 deed ik mijn rijexamen. Toen schold ik mijn examinator uit, omdat ik vond dat ik onterecht gezakt was.
1: Waarom was je geworden?
0: Nou, ik moest invoegen op de snelweg. En ik kreeg het verwijt dat ik hem iets te nadrukkelijk tussen twee auto's duwde. Terwijl ik vond, nou, pas precies.
1: Wat een lul.
0: Vond ik ook. En in 2009 werd ik vastgebonden met mijn eigen broekriem aan een paal in een striptent. Omdat ik toen net mijn hbo-diploma had gehaald. Het zijn allemaal hele mooie dingen.
1: Wow, je hebt echt best wel een fijn leven gehad.
0: Ik heb een hartstikke gehaald ook.
1: Nou, gaat
0: de examinator uit, omdat ik vond dat ik onterecht gezakt was.
1: Waarom was je geworden?
0: Nou, ik moest invoegen op de snelweg. En ik kreeg het verwijt dat ik hem iets te nadrukkelijk tussen twee auto's duwde. Terwijl ik vond, nou, pas precies.
1: Wat een lul.
0: Vond ik ook. En in 2009 werd ik vastgebonden met mijn eigen broekriem aan een paal in een striptent. Omdat ik toen net mijn hbo-diploma had gehaald. Het zijn allemaal hele mooie dingen.

0: niet zou vallen. Waarvan jij dacht van, wat de fuck zeg jij nou? Maar goed, vanaf aanstaande maandag 7 september... de 90s en Zero's Top 538 hier op Radio 50. Je kunt stemmen via de site. Heel benieuwd naar jouw favoriete tracks. Ik kan even een tussenstandje doen, als dat leuk is... van de stemmen die tot nu toe zijn binnengekomen. We kunnen even kijken hoe de vlag erbij hangt op dit moment.
1: De 90s en Zero's Top 538. Tussenstand.
2: 535.
0: Mark Morrison is dat. Met Return of the Mac.

0: Ja, ja, ik wil gewoon een keer een andere nummer 1.
1: Stemmen dan. 538.nl, daar kun je je favoriete hits uit de 90's en de Zero's kwijt. Dit is op dit moment de tussenstand. Maar goed, pas 7 september is de lijst definitief. Dus je hebt nog wel tijd om met jouw voorkeuren door te geven via 538.nl. Mag ik

0: City, self-aware, nieuwe muziek op Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia, het beste tussen je brunch en je bol, zou je kunnen zeggen.
1: Zin in een bol.
0: Dat dacht ik wel weer. Taylor Swift komt eraan naar Just Stay en Sam Harper.

0: write your name.
1: Ieder weekend spelen we bij Martijn en Julia de weekendquiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
2: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
1: Hoppa!
2: Hoppa! Wil je meespelen? Heb het woordje weekend naar de app van 538.
3: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De 90's en Zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90's en Zero's.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: naar leenbakker.nl.
1: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend.
11: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
14: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
16: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
20: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
24: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
25: Kippie.
26: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
28: Eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
29: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
30: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
31: Bel
0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met Martijn en Julia.
2: Wil je 50 euro winnen? App dan het woord weekend

0: Topic en A7S op Radio 538.
1: De Weekend Quiz.
0: Ja, die spelen we ieder weekend. De Weekend Quiz. Dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft. Die beginnen met het weekend.
2: Het zijn vijf vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed? Dan pak je 50 euro.
0: Jordi.
3: Yes.
0: Goedemiddag. Jij gaat het opnemen tegen Jeroen.
3: Ja, zeker.
2: En we doen altijd even een beetje peilen hoe scherp jullie zijn. Jeroen, beginnen met Jeroen. Hoeveel bakjes koffie heb je vandaag al op?
3: Ja, ik heb er al twee op en ik ben al lekker onderweg.
2: Lekker man. Jordi, jij, hoeveel Heerlijk. Bakjes?
4: Geen koffie, maar ik ben wel ook onderweg naar werk.
0: Oké. Nou, jullie zitten er goed in, heb ik de indruk. Dit kan nog wel eens een spannende strijd worden. Heel simpel, jullie krijgen een vraag. Als je het antwoord denkt te weten, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is dat antwoord goed, krijg je een punt. Is het antwoord fout, gaat er een punt naar de tegenstander. De eerste met drie punten pakt 50 euro. Klaar voor mannen?
2: Let's go!
3: Ja,
1: Vraag 1.
2: Wie kent
0: het land waarvan koning Harald gisteren op 89-jarige leeftijd overleed?
4: Jordi,
0: zeg het maar.
4: Noorwegen?
0: Noorwegen is hartstikke goed. Jordi staat 1-0 voor. Door met vraag 2.
1: Vraag 2.
2: Wie kent de Nederlandse rapper die deze week bekend maakte dat hij voor het eerst vader wordt? Zo, dat kwam er echt zo karig uit.
0: Wow. Misschien moet je een bakje koffie.
2: Ja, ja.
0: Weet iemand het?
3: Nee.
0: Nee, dan ga ik jullie vertellen dat het sneller was. Stand blijft 1-0 voor Jordi. Vraag 3.
1: Vraag 3.
2: Wie kent
0: het dier dat op het logo van het Wereld Natuurfonds te zien is?
4: Jordi,
0: zeg het maar.
4: Pandabeer?
0: De pandabeer, zeg jij. Correct. Jordi 2, Jeroen 0.
3: Wow.
0: Jeroen, even tandje erbij, hè?
3: Wow. Ja,
0: let's go.
3: Ja.
1: Vraag 4.
2: Wie kent de Spaanse topclub die Feyenoord heeft geloot in de Champions League?
3: Jeroen.
0: Zeg het maar.
3: Barcelona.
0: Barcelona, zeg jij. En Barcelona is inderdaad het goede antwoord. 2-1. We gaan naar vraag 5.
1: Vraag 5.
2: Weekend.
0: De naam van de zangeres waar je dit hele weekend kaarten voor kunt winnen hier op 538.
4: Jordi,
0: je antwoord.
3: Oh, nee.
4: Davina Michel.
0: Jeroen. Ik kan er niks aan doen, maar
2: Jeroen,
0: het is inderdaad
2: geen
0: goede
2: kampioen.
0: Antwoord. Oh, Jordi. Gefeliciteerd. Jordi wint 50 euro. Jeroen zag de bijl hangen. Reageert wel sportief. Ja. Dus mannen, jullie zijn een sieraad voor dit spel.
2: Ik
0: dankjewel
2: vind het ook
0: dat jullie
2: mooier, zeg maar, dat weekend.
0: De naam van de zangeres waar je dit hele weekend kaarten voor kunt winnen hier op 538.
4: Jordi,
0: je antwoord.
3: Oh, nee.
4: Davina Michel.
0: Jeroen. Ik kan er niks aan doen, maar
2: Jeroen,
0: het is inderdaad
2: geen
0: goede
2: kampioen.
0: Jordi wint 50 euro. Jeroen zag de bijl hangen. Reageert wel sportief. Ja. Dus mannen, jullie zijn een sieraad voor dit spel.
2: Ik
0: dankjewel
2: vind het ook mooier, zeg maar, dat hoe Jeroen baalt meer van dat hij heeft verloren dan Jordi die heeft gewonnen.
0: Dat is inderdaad heel waar. Ja.

0: moest allebei werken, toch? Nog? Vandaag?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Succes ermee. En Jordi, jouw 50 euro's komen je kant op.
1: Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, vrienden. Dankjewel. Fijne middag. Hoi. Dit is Direct and My Friend. We are

0: Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia en je hoort Cindy Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. De soundtrack van het leven van Julia van Rijndam als je meekijkt via TV 538. Girls Just Wanna Have Fun. Kun je leuk, man. Zien dansen. Je gaat dansen zometeen, toch?
1: Ja, lekker festival. Leuk even.
0: Tuurlijk.
1: Ja, joh. De laatste van het seizoen. De seizoensafsluiter noem ik het.
0: Oké.
1: En producer Jake zei, jij hebt in jouw leven bestaan. Wat zei je nou?
2: Ik zei dat er in jouw leven zijn er niet vier, maar vijf seizoenen. Zomer, herfst, winter, lente en festival.
1: Ja, ja. En vandaag gaan we die even goed afsluiten.
0: Veel plezier, meid.
1: Dank
0: morgen
1: je.
0: Wel werken, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Cameron Whitcomb is hier, Kingdom of Fear.

0: Whitcomb, Kingdom of Fear. Zometeen veel plezier bij de hitlijst met de meeste supersterren. Mark telt ze allemaal met je af. De 50 op 50 komt er.
1: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.

0: Alle info 538.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
11: ik red me wel hoor.
10: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou.

0: ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
3: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot professional.

0: www.tomorrowland.com.
1: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
1: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1+1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig, met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee. Dit was het nieuws op 538.
7: Yes, zometeen de 538 op 50. Eerst actueel verkeer.
8: Met op dit moment een 14 vertraging op de A-wegen. En dit zijn de 3 grootste. De beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 minuten vertraging over 2 kilometer. Komt door een auto met pech. A10 de Nieuwmeer richting Koenplein tussen de Westrandweg en de Koentunnel. 9 minuten vertraging over 2 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen de Lekbrug en Houten. 20 minuten vertraging over 3 kilometer. Daar is ongeluk gebeurd en de afrit is afgesloten. Geflitst wordt er op 20 plekken. Je krijgt de 3 die het vaakst zijn gemeld. De A2 Weert richting Echt bij hectometerpaal 202.1. A15 Del richting Gorkum bij Vuren hectometerpaal 103.6. En op de A50 wordt er ook nog gecontroleerd. Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen hectometerpaal is 213.0. En check voor het hele overzicht de app van Flitsmeister.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Verf.

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag 7 september.
2: De 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
2: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
4: Baas en laptop allebei klepdicht, oftewel weekend. We gaan aftellen naar nummer 1 en dit was de top 3 vorige week. 3. Ugel.

Ja, het is gewoon een kwart baby, hè. Dus 10 weken staan ze al helemaal bovenaan in de 538 op 50. Shakira en Burna Boy, je hoorde Die Die. Maar ja, staan ze daar deze week weer. Je hoort het als ze de lekkerste avond van de week gaat beginnen, je zaterdagavond. Tel mee af naar nummer 1. Mijn naam is Mark en nu weer Shakira. Ja, die wil ook eens een keer aan de onderkant van de lijst snuffelen. Dit is...

Oké, daar is hij. De eerste van vier binnenkomers in de 538 of 50. Een gast die al 20 jaar probeert hits te scoren. En het lukt maar gewoon niet. Ja, ik weet hoe het voelt. Ik probeer al 20 jaar te scoren bij Blake Lively. Lukt ook niet. Het was een zielig jubileum deze week.

de 538 op 50. Roxy Dekker gaat naar 47 deze week. En de volgende binnenkomer is net als de bokworst, de balpen, de tandpasta, een Duitse uitvinding. Ja, inmiddels is dat Duitsland veel te klein voor hem. Hij scoort over de hele wereld de ene hit na de ander, zoals Prayer in Sea, of misschien ken je All We Got. En zijn nieuwste hit heeft een sample van de bekende dance hit Bullet. En ook deze track is Oberaffengeil. Robin Schulz met Water.

0: gaan een beetje een standje achteruit parkeren. Ze gaan van 40 naar 43. Hey, welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren. Alle artiesten luisteren mee om te horen hoe hoog ze staan. Bente en Silva Bampa die komen eraan. En je hoort het grote geheim achter het unieke geluid van Son Milieu. Wat doen zij waardoor ze zo anders klinken eigenlijk dan alle andere bands ter wereld? Het is veel simpeler dan je denkt. En ja, zeker weten, je huisarts raadt dit echt wel af, ja. 538 op 50,
1: Radio 538. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
6: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
7: Lekker,
8: Kippie.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
12: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die jong verblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
21: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
21: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
23: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
26: Nu halen, hè? Dus niet straks.
27: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
0: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
25: Hero Cassis. Diverse smaken per fles maar 1,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
25: Aldi.
3: Jongens, eten.
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Bente telt af. Ja, dat hoort natuurlijk in de hitlijst. Dit is 3, 2, 1 op
28: 42.

0: lekker hè, weekend. En On Tonight van Silva Bamba op 40. En dit is de volgende binnenkomer, de favorite van de afgelopen week.
1: Nieuw in de 538 Top 50.
0: En wat is nou het geheim achter die mysterieuze muziek van ze? Nou, ze schrijven dus bijna al hun hits midden in de nacht. Sommieu, nieuw op nummer 38 in de 538 Top 50. Dit is Feels Part 2.

0: 50 dikste hits van het land. Met Marshmallow, Samber en de hoogste binnenkomer zometeen. En die is van een dame die ooit begon bij het Junior Song Festival. Even checken of je haar herkent. Dit is zij als een klein kuiken. Die vertelt met wie ze graag een zanggroep zou willen vormen.
1: Ik denk dat ik in een groepje zou willen. Met Joya, Josina, Noah. Oh, lastig is dit.
0: Wat denk je? Je hoort het zo.
2: 538 of 50. Radio 538.
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt. Hallo.

0: Voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
20: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: 538 Nieuws. 4 uur.
22: Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door een Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee. Dit was het nieuws op 538.
0: Yes, zometeen meer 538 op 50 hits. Eerst verkeer in het kort.
1: Met op dit moment 10 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie grootste. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, een kwartier vertraging over 7 kilometer. A15 de Gorkum richting Ridderkerk, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, een half uur vertraging over 8 kilometer, komt door een vrachtwagen met pech. En de A76 Geleen richting Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland, 12 minuten vertraging over 2 kilometer. Geflitst wordt er op 20 plekken. Je krijgt hetgene die het vaak zijn doorgegeven via de app van Flitsmeister. Te beginnen op de A2 Beert richting Echt bij hectometerpaal 202.1. De A28 Meppel richting Zwolle bij hectometerpaal 103.9. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen, hectometerpaal 213.0. En check voor het hele overzicht de app van Flitsmeister.
11: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
24: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
26: Welkom thuis bij Radio 538.
27: Met vanaf maandag 7 september.
26: De 90s en zeros op 538.
27: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
26: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
0: Op zaterdag knuffel je met je luie stoel en tel je af samen met ons van 50 naar 1. En dit is Marshmello.
28: Radio 538. 31.

0: bij de 538 op 50 met kans. Trouwens, dit hele weekend bij 538 op tickets voor Davina Michel live. Hoor je straks de oproep, dan kun je bellen met de 538 studio en maak je kans op die mooie tickets. En dan nu.
1: 28.
0: Deze week voor Martin Garrix en U2.

0: Across Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William, My Oh My, zakt lekker door dit weekend. Ja, dat doen er wel meer van ons natuurlijk. Van 23 naar 27. En dan nu de hoogste nieuwe hit. En die is van een dametje die ooit als kleine meid meedeed aan het Junior Songfestival. Hou je gebit even vast, want het kan zijn dat je glazuur gaat springen. Zo zoet is dit.
1: Ik denk dat ik in een groepje zou willen met Joya, Josina, Noah... lastig is dit.
0: Maar eigenlijk is haar stem toch gewoon nauwelijks veranderd. Ja, je hebt haar vast wel herkend. Roxy Dekker. Inmiddels is ze volwassen, durft ze op te treden zonder teddybeer. En ze is de hoogste nieuwe. Roxy, dit is...

0: als een spel. Zonnebank stijgt namelijk drie lichtbuizen van 26 naar 23. Hey, welkom. Dit is de hitlijst met de meeste supersterren. De grootste stijgers, die moeten nog komen. Eén ervan hoor je zo meteen. En er is een hele grote 538 op 50 ster in verwachting van een kind. Nee, Bruno Mars is niet zwanger. Dat gaat nooit passen. Zometeen hoor je alle details in het kakelverse hitnieuws.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Welkom, welkom, welkom.
3: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
3: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat. Dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
22: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
24: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Hoor je dat?
27: Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
28: Wie was er aan de beurt?
29: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
28: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: En ook Lost Frequencies hoort bij de grootste hits van Nederland. Op 22 is dit Live It All.

Justin van Stella Lefty. Die staat op 2 in Amerika. En op 1 staat daar Choose in Texas, zag ik net. Dus ze hebben daar een Amerikaanse staat en een Amerikaanse stad op 1 en 2. In Nederland knalt Boston 10 omhoog in de 538 op 50 en deze week op 21. Hey, welke grote 538 op 50 ster riekt er binnenkort naar Zwitserland? Oftewel, waar komt er een baby aan? Dat hoor je zo in het hitnieuws. Na nummer 20, Justin de Wee.

0: Een baby voor een grote Nederlandse superster.
1: Hey, ik ben Klaus.
2: I'm Alex Horn.
3: Hey, ik ben Nick Schilder.
4: Ik ben Tiësto.
5: Hey, dit is Sera. 538.
0: Hit nieuws in 1 minuut.
6: Een tijd geleden maakte Snelle bij Beste Zangers bekend dat hij heel graag vader wil worden. Hij deed dat door het zingen Je maakt mij misschien wel vader en Ben ik pap, ben jij de krenten? Ja, en die wens die komt nu dus uit. Deze week maakte Snelle bekend dat hij en zijn vriendinnetje Sterre een kleine verwachten. Ze schreven origineel bij de post zwanger en zanger. Verder is er nog helaas niets bekend, ook niet wanneer Sterre is uitgerekend. En de twee worden trouwens niet alleen papa en mama, maar ook bruid en bruidegom. Ze zijn namelijk al ongeveer 1,5 jaar verloofd. Maar er is nog geen trouwdatum. Hey, hoe durf je jezelf dan sneller te noemen?
0: Hitnieuws in 1 minuut.
6: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Bebe Rexha.

Ja, dat was hem, de hardste stijger van deze week. Echt keihard gaat Shanna Spyro, Great Expectation. Gaat van 38 naar 16. Zo, weekend, bunker die bruine fruitschaal leeg. Maar blijf er wel een beetje bij de les. Want als je zometeen naar de oproep hoort, kun je gaan bellen voor een avond lang Davina Michelle live. En die

0: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
1: Hoi, ik ben Evine Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
0: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Yes. Alle info 538.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Schat? Zeg, ik ga even boezoekvrouw in bad kijken.
6: Boezoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: in sportvoeding.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: It's playtime.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: 538 Nieuws.
18: 5 uur.
19: Het Centraal Justitieel Incassobureau komt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest. Onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
17: Oké, meer 538 op 50 in een paar tellen. Eerst kort verkeer.
18: Met op dit moment 3 vertragingen. Te beginnen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 minuten vertraging over 6 kilometer. A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 7 minuten over 2 kilometer. En A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 13 minuten vertraging over 2 kilometer. Geflitst wordt er op 16 plekken. Je krijgt de 3 die het vaak zijn doorgegeven via de app van Flitsmeister. A2 Weert richting Echt bij hectometerpaal 202.1. A6 Muidenberg richting Lelystad bij 63.3. En ook een flitser gemeld op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 209.3. En check voor het hele overzicht de app van Flitsmeister.
20: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
21: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
20: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met vanaf maandag 7 september.
24: De 90s en zeros op 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
24: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
26: Ja, zaterdag. Ik wens je een enorme luie reet. Kom er vooral niet vanaf. En we zijn bijna bij de nummer 1. En dit was de top 3 vorige week. 3.

Robin, die was weer voor Shakira met Burna Boy en... Ja, Magusel aan de rum om te vieren dat Jamaica naar 1 is gestegen. Wordt het de Bauza? Ja, of blijven toch die heupen van Shakira sensueel dansen op nummer 1? Of Die Die de beste en de dikste van Nederland is, hoor je in je weekend. Straks voor je zaterdagavond begint om 6 uur. Nu nummer 15, Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

0: Je hoorde All My Soul van 14 naar 13. Je bent super dicht bij de top 10 van Nederland. Echt, je voelt hem al bijna tegen je benen aanschuren. Hij komt eraan in een paar tellen, maar eerst...
1: Dit weekend is de Vina Michel weekend bij Radio 538.
0: Volgende week staat ze in Tilburg. En je staat dan dankzij je vrienden van 538 zo dichtbij. Neem even een smintje, vinden we wel zo vriendelijk en zo safe. Nu bellen? Ja, wat dacht jij nou? Bellen 102!
2: Hoi, ik ben Davina Michel. Sta jij straks vooraan bij mij? Bel nu 0909-3000-538.
0: Ja, dus bellen 102, oké? 0909-3000-538. En intussen de nummer 12. Dit is Rutger van Barneveld.

0: September City en Self Aware. 16 vorige week en 11 deze week. Heet dit hele weekend bij je vrienden van 538. Kans op tickets voor de Vina Michel in Tilburg. Dus even snuffen aan de telefoonlijn. 0909-30538. We zijn op zoek naar bellen 102. Hallo, met wie?
1: Hi, met Amber.
0: Hey, ik heb waanzin

0: Edge of Desire op 10, 9. Een stijgend beest, Animal van Cat's Eye. En Somber stijgt naar 8. Ja, komt natuurlijk door zijn spetterende optreden op Lowlands. Jorden, my body isn't ready. Hey, het is weekend. Dankjewel dat je luistert, de 538 op 50. Mijn naam is Mark en hij komt eraan. Zometeen in een paar minuten de top 3 van Nederland. En je hoort waarom Miley Cyrus verscheurd is door verdriet. Die gaat een pittige tijd tegemoet. Details zometeen. 538 op 50.
1: Radio 538. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten. En krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 Kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 Kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Joehoe!
14: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
13: Mike!
14: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 17:30 op 6.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen...
19: Mama.
13: niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Succesvolle DJ's uit Nederland. Another. Zij zakken daar 7 met Talk to You.

staat deze week op nummer 6 en je bent er bijna. Je zit tegen de top 3 van Nederland aan te schuren. Eerst de getatoeëerde Teddy Swims met een getekend platencontract en een getekend lichaam. Deze week weer op nummer 5 in de 538 top 50.

0: Ja, of Kingdom of 4. Want daar staat hij namelijk deze week. Cameron Whitcomb.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Miley Cyrus is gebroken van verdriet.
3: What's up, this is Pink.
4: Chef Special.
3: Taylor Swift.
4: Fleming.
3: Katy Perry.
4: David Guetta. Sneller.
3: Are you ready?
5: Let's go. 538.
6: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ah, deze week overleed Dolly Parton. Ze was niet alleen een van de grootste sterren ever, maar ze was ook de peetmoeder van Miley Cyrus. Dus Miley is haar petekind. Nou, die twee zijn hun hele leven echte dikke vrienden geweest. En Miley is stuk van het verlies van Dolly. Ze heeft op haar Instagram geschreven: ik weet zeker dat Dolly wil dat ik dit verdriet even voel, dat ik er dan een liedje over schrijf en dan weer doorga met mijn leven. Ze zal voor altijd als engel bij me blijven. Ja, en ook andere sterren zoals Taylor Swift, Beyoncé en Elton John gaven aan in rouw te zijn. Dolly Parton is 80 jaar geworden.
5: The latest news on your favorite artist.
7: 538. Hitnieuws in 1 minuut.
0: Tot zover. En nu de 3 grootste hits van Nederland.

2 naar 3, The Bauza. En van 3 naar 2, Ugel en Solto. You're the Jamaican Bam Bam. En dus ben je bij de nummer 1 van de 400ste 538 op 50. Het is zaterdag 29 augustus, vlak voor 6 uur. Ja, en opeens staat een vrouw die het ooit behoorlijk aan de stok had met de Wouten. Ze besloot namelijk ooit spontaan een videoclip op te nemen. En voor die video reed ze zonder helm op een Harley door Barcelona. En daarna klom ze in een fontein en begon ze helemaal wild te dansen en rond te spetteren. Nou ja, natuurlijk trok dat enorm veel aandacht. Dus er kwamen allerlei fans meedoen met dat feest. Doken ook die fontein in. De politie en het stadsbestuur vonden dat niet zo'n hele leuke video. Vanwege alle onrust en natuurlijk het gebrek aan vergunningen kreeg ze honderden euro's aan boete. Ze was de Shaq-era. Weer op nummer 1.

0: gewoon thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
0: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
3: Van Aert.

0: do.
1: Leave it if you work in. Punt NL.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Extra fris voordeel, Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is die mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Pak eens een podium.
13: Pak eens een podium.
12: Pak zelf eens een podium.
5: Pak eens een podium.
1: Pak eens een podium.
9: Parkinson.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
20: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: 538 Nieuws.
25: 6 uur.
26: Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
27: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
28: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
29: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
27: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
30: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker,
31: Kippie.
32: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
33: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
34: Met vanaf maandag 7 september.
33: De 90's en Zero's op 538.
34: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
35: Goedenavond, een uurtje me-time voor jou. Want

0: War. Hey, ik zei het net al, dit is een beetje jouw me-time, jouw momentje voor jezelf. Tussen 6 en 7 op zaterdag is de 538 Hotline helemaal van jou. Dan ben jij part-time muziekredacteur hier bij 538. Muziekchef eigenlijk, muziekdirecteur, muziekbaas. Jij bepaalt wat ik draai, als je even de moeite neemt tenminste om het even te laten weten in de app van 538. Want dan weet ik waar ik voor je moet gaan kijken in ons grote archief. En ja, weet je, het is alweer de tijd van het jaar. De vakantie zit erop. Misschien moet je weer aan de bak. Misschien heb je je eerste week alweer achter de rug. Joey wel bijvoorbeeld, die zit in de auto. Joey, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Live vanuit de auto. Jij hebt een flinke ritje voor de boeg.
1: Ja, dat klopt. Ik kom uit Heerenveen. Ik zit nog wel even een tijdje in de auto inderdaad.
0: Ja, want waar moet je heen?
1: Ik ga nou weer terug naar Hellevoetsluis.
0: Dat is in de buurt van Rotterdam, toch? Ja. Nee, dat is wel een stukje rijden dan.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar dat vind ik dan wel weer mooi dat je met juist deze track op de proppen komt. Want vanaf 7 september doen we natuurlijk hier de grote 90's en Zero's top 538. En deze, ja, die gaat daarin heel hoog scoren, denk ik. Dus ja, het is ook een soort van stemadvies, om het zo maar te zeggen. Want wat wil jij horen?
1: Summer Jam, old school dan.
0: Die ga ik ontzettend voor je draaien, Joey. Hey, goede reis.
1: Ja, super, dankjewel. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: X Dance Smash op 538. Robin Schulz en Watermat Take It Slow remake van Bullet. Ontzettende hit geweest. En welke ontzettende hit wil jij horen? Daar is de hotline voor. Hè? Laat het weten in de app van 538. Dan kan ik voor je aan de slag. Angelique appte dit door. Ja, het hoeft allemaal geen heel lang verhaal te zijn. Hè? Het kan ook gewoon heel kort en heel mand.
1: Ik wil graag een plaatje horen van Benson Boone.
0: Nou, hier is die. Sorry I'm Here for Someone Else op 538.
2: I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well.

0: Hypnotized en voor Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Angelique vroeg me aan via de F-158. Heel simpel, door middel van een voiceberichtje. Kun je ook doen. Rechtsboven in beeld, meen ik, het WhatsApp-icoontje. Als je dat aantikt, kom je vanzelf voor WhatsApp terecht. En dan is iets inspreken heel makkelijk. En dat is mooi, want dan kun je jezelf ook terug horen op de radio. Niet alleen je favoriete plaat die je graag wil horen, maar ook jezelf. En neem van mij aan, het is altijd een goed verhaal bij je vrienden of je vriendinnen, bij de feestdagen, als je kunt zeggen, ik ben nooit op 538 te horen geweest. Dus ga ervoor en laat weten wat je wil horen in de 538 hotline. De lijnen staan open, dus laat weten wat je kunt gebruiken, muzikaal gezien, door even een bericht te sturen in de app van 538. Zometeen sowieso Summer met Homewrecker en ook Calvin Harris met Blessings komt eraan.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
2: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Welkom thuis bij Radio 538
20: met Martijn Lagaal.
21: En zometeen Calvin Harris met Blessings na Homewrecker van Song.

0: Checks and Blessings op 538. Here we go. 538 Hotline. In de hotline waarin jij de baas bent en ik jouw touwtjes pop. Ja, zo kunnen we het wel zien, toch? Ik bedoel, als jij mij laat weten wat je graag wil horen, dan kan ik voor je in het archief duiken hier. De plaat van jouw keuze eruit vissen en die op de radio jassen. Zo komt het eigenlijk. Nou, dan komt het op neer. Dat is een beetje de taakverdeling. En wat ik wel leuk vind, er komt echt van alles binnen. En dat is super tof altijd. Veel tracks uit de 90's ook. En dat is wel mooi, want ik had het daar net al over. Misschien heb je het meegekregen. Vanaf 7 september hoor je hier op 538 het allerbeste uit de 90's en de Zero's. Gecombineerd in één lijst. De 90's en Zero's top 538. Die kunnen we zelf samenstellen. Maar het is leuker als je even mee wilt denken. En nou, hopelijk wil je dat ook doen. Je kunt jouw stemlijstje invullen via 538.nl of in de 538-app. En het mooie is, er komen dus al heel veel 90's tracks binnen. En ook Boris had er eentje uit dat schitterende decennium. Boris, wat wil jij graag horen?
1: Ik zou heel graag Dreams willen horen van de Two Brothers.
0: Ja. En je wil hem aanvragen voor je schoonvader, las ik. Waarom precies?
1: Omdat het hem moet denken aan zijn geweldige jeugd.
0: Ja, dat is een hartstikke goede reden, denk ik, om even te draaien. Toch? En voor jou om de erfenis veilig te stellen natuurlijk. Dus hij komt eraan. Two Brothers, Dreams in de hotline op 538.
1: Ja, sorry.

0: Dancing in the Flames van The Weeknd. Op Radio 538.
1: Hotline.
0: Ja, we lopen een beetje tegen het einde van de hotline. Straks om 7 uur de 40 grootste dancehits van planeet Aarde in één lijst. Met Wessel, de Global Dance Chart. Die komt er zo meteen aan op 58. Maar ik heb nog wel plek voor een klein guitig verzoekje. Dat kreeg ik binnen van Trudy. En Trudy is, nou, is ook een vrouw van weinig woorden. Maakt niet uit, hoeft niet altijd een heel verhaal bij te zitten. Maar als je gewoon mij laat weten wat je wil horen, dan kan ik er ook mee aan de slag. Trudy stuurde namelijk dit in.
2: Ik zou graag willen horen Baila Baila Baila van Even Serieus.
0: Kijk eens even aan. Ik geloof dat bij Trudy thuis nu mensen de lampen inklimmen. Dat de groene batterijen uit de koelkast worden gehaald. En dat het weekend officieel van start gaat daar. En terecht. Wat een banger, hè? Nog steeds. Even serieus. Baila de Gasolina 538. De Solina.

0: 538. Je hoorde Never Forget You. Dit was de hotline voor vanavond. Maar volgende week, maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 8... kun je bij Floris weer terecht met al je muzikale aanvragen en ideetjes. En natuurlijk volgende week zaterdag weer tussen 6 en 7 in je weekend. Over dat weekend gesproken, dat gaat zometeen officieel in versnelling 538... wanneer je de Global Dance Chart hoort. De 40 grootste dancehits van moeder aarde, afgeteld door Dancing Queen Julia van Rijn. Dan dus veel plezier en goed weekend!
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Domino's.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
8: Mama.
7: Niet mee zijn. Het is wel stranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot...

0: 1000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
8: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Alle verf super voordelig.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
14: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
17: Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs. Toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1. Maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de 4e keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de 2e plaats. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
21: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
22: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
25: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
26: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
24: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
27: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
28: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met vanaf maandag 7 september.
28: De 90s en zeros op 538.
29: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

Maar dat was vorige week. Ja, hoe staat de topper vanavond bij? De ontknoping vlak voor 9 uur hier in de Global Dance Chart. Met vanavond twee hagelnieuwe binnenkomers. Eerst word je zaterdagavond afgetrapt door Kygo en Khalid. It is safe.

0: Devin, Bunt en Ines gaan 4 plekken omhoog naar 21. Dat betekent goed nieuws. De 20 heetste dancehits op aarde heb je nog te goed. Dat zometeen hier op Radio 538. Ook Topic en Martin Garrix komen eraan.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Komende week, iedere dag om 9:45, naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is Beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
10: Joehoe! De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
11: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers. Elke maandag om 5:30 op 6.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, proef jij even.
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: 538 Nieuws. 8 uur.
18: Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als de Zeemanskerk. Er ligt ook een condoleanceregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind, met maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja. Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7, 7.
20: Oh, wat een geld.
21: 50.000, potverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit.
0: De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
23: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
23: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
26: Doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
26: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
30: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
31: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
32: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
30: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
33: Schat?
34: Hm?
33: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
34: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
33: Mafkees.
35: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
36: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
37: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
35: Nu bij NL ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
38: Welkom thuis bij Radio 538.
39: Met vanaf maandag 7 september.
38: De 90s en zeros op 538.
39: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
40: Julia van Rijen. Op weg naar de nummer 1 dancehit op aarde in de Global Dance Chart. Met nu...

0: laatst met zijn maatje Ed Sheeran. En met wie zou Martijn nog een keer willen samenwerken?
1: I love Pharrell. Such a sick voice, such a sick producer too. But also him as a human being. The energy he transmits to the people around him. It's inspiring.
0: En hier is Martin Garrix nog een keer. Niet met Pharrell Williams, maar met Madonna. Ook niet de minste. Bizar hoor je nu op 16 in de 538 Global Dance Chart.

0: move like that.
1: 538, Julia hier in plaats van Wessel vanavond. De Global Dance Chart met een high five aan onze geweldige Global Hit Mixers. Dankjewel Leon Hartog, Niels Verhoek, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Snel door met Jonathan Blue. Dit is Edge of Desire. Deze week op

Sparta blijft hangen op 2 met Magnetic. Zaterdagavond 538, de Global Dance Chart met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde? De Hongaarse Reiki master Imael Angel maakte met AI een dance track die viral ging op TikTok. En Ugel die ging een samenwerking aan met deze dame en bouwde de track vanaf de grond opnieuw op. Met de stem van de legendarische Ultra Nate is het voor de 4e week de populairste dancehit op aarde. Number

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Oh, het riool is verstopt.
12: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
16: Joehoe!
17: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
16: Mike!
17: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
21: It's playtime.
22: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
23: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
24: Oh.
22: altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: Alle verf super voordelig.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten?

0: flestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 9 uur.
11: Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
12: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: vast dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je voelt je.

0: 538 Dance Department.
1: 538 Dance Department.
0: Het weekend naar Lowlands. Ik zag nog wat mensen in een tentje zoeken naar hun ziel in Biddinghuizen. Moet je toch nog een jaartje wachten. Maar de beats gaan door vanavond. Audi Obscura, Rotterdam, hij is supervet. Nes Festival Nijmegen. En in de 538-studio zijn de lampen rood gedimd. Dennis Ruijen meldt zich voor een splinternieuwe Dance Department. Arming vanavond op Creamfields. Volgende week is hij weer terug on the booth. En nu die grote hit.

sampletje wat lekker bekend klinkt. En die zagen er wel een nieuwe versie in. Je 58 Dance Department. Het is Denman hier in je subwoofer richting middernacht met de beste dance van het moment. En ben je al naar die film The Odyssey geweest? Ik vond het echt zo indrukwekkend. De IMAX-zalen zijn de afgelopen weken nog nooit zo druk geweest dankzij deze nieuwe blockbuster van Christopher Nolan. En toevallig

ging daar. Ketama, Dance Department 58. Hij stelde niet teleur, hè, daar. Samen met Michael Bibi hoorde je Mystery of Raw 58. Zometeen een hele dikke nieuwe versie van een Underworld klassieker. Maar eerst naar de man die je normaal gesproken hier op de zaterdagavond van 58 hoort. Armin van Buuren. Want

0: huisartsen onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: In

0: ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag 7 september. 90's and
0: Zero's. Top 538.
2: Radio 538.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Diens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: De beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo,

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 1,25.
5: Fans van Voeden.
1: Aldi.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
19: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: alleenbakker.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
3: Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: This is about to go down.
6: Hi, this is Calvin Harris.
7: Hey, this is Mel P.
8: Hi, this is Chris Lake.
9: Hi, it's Koshio.
10: Hey, this is John Summit.
11: Your destination for the best beats.
12: 538 Dance Department.
11: 538 Dance Department.
13: Warm, warm welkom. De Saturday Night Soundtrack Dance Department op Radio 538. Het is Dennis hier, komende 60 minuten. Dikke baselines, het testen van de subwoofer, het testen van lichtsystemen. Misschien speel je ook graag met je Huey-lampen. Ik heb altijd alles tijdens Dance Department op rood staan. De rood verlichte bunker. De dikste dance tracks. Zometeen om 11 uur de mannen van Prospa in de hot mix. Maar eerst een track met inmiddels meer levens dan een kat. Maar deze klinkt echt waanzinnig. Natural Blues van Moby. Blondish gaf hem vorig jaar een nieuw leven. En Jacob Lust heeft de versie opnieuw verbouwd. Luister en huiver.

feest. Was een lekker hard feestje, lekker man. En Ilse die hebt, Dennis, heerlijk om je weer te horen. Vanuit de rood verlichte bunker, leuke dag gehad bij Duikbootfestival Breda. Het is ook altijd wel gezellig daar. Dennis, DJ jezelf nog wel eens ergens dat hebt, Jaspie. Jaspie met de Griekse ei. Nou, toevallig Geheime Liefde Festival klom in de mailbox.

opvallende releases is van de week. Dat noemen we dan de Worldwide Warning. Deze week een track van Ruud Kolen uit Castricum. Beter bekend onder zijn artiestennaam Roulet. Hij werkte eerder dit jaar nog als sportleraar op een middelbare school, maar had waarschijnlijk de klas flink aan het dansen. Voor de zomer zijn baan opgezegd om zich volledig te focussen op de muziek. Officieel uit nu, de Worldwide Warning, Roulette, Want to Know, in Dance Department.

Dance Department. Mega remix van Take Me Higher in the Show. Je zaterdagavond, subwoofer standje burenruzie, 538 luid aan, mag ik hopen. En we kiezen natuurlijk wekelijks weer een nieuwe track die toch

Ja, we willen er nog niet aan, maar je weet gewoon, hij hangt al in de lucht, meteorologisch gezien zeker. Ik zie het aan de omvang van de egel in mijn voortuin. De herfst. En deze vond ik wel passen bij het seizoen wat gaat komen. De blaadjes trillen gewoon uit je tuin. Bij deze BLR in Autumn Leaves in Dance Department. Mocht je vanavond naar de Audio Obscura Festival zijn geweest in Rotterdam, dan heb je misschien wel de mannen van Prospa gezien. Goed nieuws, zometeen om 11 uur hoor je ze hier in de Hot Mix in Dance Department. En als je ze nog niet kent, ga je vanavond iets nieuws ontdekken. Deze gasten zijn zonder enige twijfel toch de mannen van deze zomer in de dance in Joortse. Na deze samenwerking van Volcoder en Karolova. Waiting for you, nu in 538 Dance Department.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it!
2: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.

0: hotel.nl/business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Tomorrowland.com.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Joehoe!
6: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
7: Mike!
6: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: 538 Nieuws.
20: 11 uur.
21: Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Mede in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: beste in sportvoeding.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Ontdek Sport City, de city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt, neem de tijd voor wat goed is.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: It's playtime.
6: Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: This is about to go down.
11: Yo, this is Hilo.
12: Hey, this is Frankie Risardo.
13: What's up, this is Afrojack.
14: Hey, this is Reinier Zonneveld.
15: The biggest DJs in the mix.
16: 538 Dance Department.
15: This is the Dance Department Hot Mix.
17: Dit zijn zonder twijfel de mannen van deze zomer. Prospa.

door de muziek. De een hield van rock, de ander van metal. Tot in 2013 rock en metal plaatsmaakte voor house.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh,
8: wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
14: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
25: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
24: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
27: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
28: Jongens, eten!
29: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
30: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Get ready for the OG.
0: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
3: Mike!
2: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Pakken ze een podium?
9: Pakken ze een podium?
8: Pak zelf eens een podium.
18: Pakken ze een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Hero Cassis diverse smaken per fles maar 1,29.
4: Nu halen, hè?

0: 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: 538 Nieuws. 12 uur.
5: Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de Eredivisie. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op 538.

Chris Thomason en Keller maken samen de mooie track Take Me Back. Draai ik zojuist voor je. En de stijl doet me een beetje denken aan de 90-jarige stijl. Hardhouse en trance, maar dan in een modern jasje. En dat is een goed begin van deze Prismatic bij Tiësto op 508. Leuk te weten dat je luistert. De komende uur heb ik veel vette tracks voor je. Van onder andere Lumine, Benoit, Pegassi, PLR en Amber Revival. En veel meer. Maar eerst nu Ken Yen. Your whole life is just a dream.

vrijdagmiddag bij Tiësto op 58. Met een paar toptracks in de mix. Lumine, Hotelum. Daarvoor Center Court en Wempe, Ayana. En Ben Wall, Closer. En veel meer van dit soort tracks kun je luisteren in mijn Prismatic by Tiësto playlist op Spotify. Elke week kom ik nieuwe tracks toe aan deze lijst. Dus als je deze muziek vet vindt, moet je die zeker checken. De Prismatic by Tiësto playlist op Spotify. Snel verder met de muziek. Dit is Pegassi met Ascension.

Goes Big To You van Azeka. Daarvoor nog Britney Speed, This Is My House. En ook nog Love Takes Me Higher van Emerson. En dit is Ejika met Glider.

met Tiësto 538. En zojuist hoorde je VLR en Amber Revival, Autumn Leaves. Hele mooie plaat. Daarvoor Atlantic Ocean, Desmond en Summum, Echoes from the 90s. En Nala, Warning en Aplexo en Love's Down. En de volgende is van Kayoshi en Tollent, Tell the Minutes Over.

hoorde Mac Kay en Tom Carroll Release Me. Daarvoor Vincent Amore Flotation in de Dan Madams Boogie. The Quest, Roundtrip en Maria Haley Come Home. En zo is de tijd weer voorbij gevlogen. We zijn aan het einde van Plus Minute bij Tiësto deze week. Ik wens je een heel fijn weekend. En we sluiten af met Sarah Kinn. I Don't Date Humans.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. 1 daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En dat was het nieuws op 538.

0: Armin is op vakantie, dus wij nemen de show over. Ik ben Maddox en je luistert naar A State of Trance op 538.
1: En uur nummer 1 is helemaal voor jou vandaag, Maddox. Te gek dat je er bent. Ik kijk naar je Instagram en ik krijg al een jetlag. Als ik heel eerlijk ben. Jouw zomerschema is echt niet normaal. Je staat op elk festival, overal sta je de mainstage. Als je nou even terugkijkt aan de afgelopen paar weken, was het nou echt het hoogtepunt geweest? Dat je denkt van, dit was de zomer van 2026.
0: Tomorrowland mainstage.
1: Ja?
0: Toch wel, ja.
1: Heel veel mensen zeggen dat het een beetje de Champions League is, of de WK-finale voor DJ's, zeg maar.
0: Ja, het is waar je altijd, waar ik altijd naar keek en naar opkijk. En dat jij dan zelf nu op de mainstage staat, dat is een bijzonder gevoel. Dan, ja, het is ook echt een show waar ik wel echt zenuwachtig voor was.
1: Neem ons even mee. De intro die gaat aan. Jij zit dan achter de deks te wachten.
0: Ja.
1: Wat gaat er dan door je heen? Het is een beetje een NOS-vraag, hoor, dit, maar ik ben echt benieuwd. Nee,
0: ik wist niet zo goed wat ik met mezelf aan moest. Ik had er heel veel zin in. Echt heel veel zin in. Je hoort het publiek schreeuwen. Tegelijk ben ik gewoon zenuwachtig en sta ik een beetje om me heen te kijken.
1: Ja.
0: Te bewegen tot ik het podium op mag. Gelukkig waren de zenuwen binnen een paar minuutjes weg. En daar heb ik gewoon echt heel erg van genoten.
1: Gelukkig. Wat ga je voor ons draaien vandaag?
0: Ik heb net een nieuwe EP uitgebracht, Movement X. Daar ga ik muziek van draaien. Nieuwe tracks van mijn label, Ecstatic. Een net nieuwe Maddox release. Dus ja,
1: te gek. Laten we snel gaan luisteren. Uur lang in de mix bij 538 Maddox. Something sacred.
2: Always about where the music takes you. Now we rise.

0: This is the old school sound of the Netherlands.
1: Als je een oude ziel bent zoals ik, dan denk je toch echt aan de energie al als je deze plaat hoort. Terwijl je waarschijnlijk nog niet eens leefde toen die feesten daar waren.
2: Nee, nou ja, ik hou echt van die oude stijl. Want ik vind het zo tof.
1: Te gek, dankjewel Maddox, voor een uur lang hier bij 538 natuurlijk. We hebben net State of Trends aangekondigd voor volgend jaar. 26 en 27 februari weer in de Ahoy in Rotterdam. En jij bent de afgelopen twee keer erbij geweest in nogal een prominente rol. Want je hebt eerst een face-to-face gedaan met Armin. Dat was volgens mij een van de allereerste die het toen gedaan heeft. En dit jaar met Hilo erbij. Ja. Back 3 Back, Armin, jij. En, nou, als je nou je vrienden uit moet leggen, zeg maar, of de kruiden hier bij jou te hoeven, van hé, wat is nou een State of Trends Festival?
2: Ja, het is zo'n bijzondere community. Ik vind dat Armin die loopt altijd echt voorop met platenkeuze, met artiesten die hij uitnodigt. Dus je krijgt echt ook de nieuwe generatie, oud, alles gemixt. Het is heel tof.
1: Ja.
2: Energie is super. De productie is insane. Ik zou gaan.
1: Nou, we gaan het even. Dit ga je dus vaker horen 538 in een reclameblokje. Dankjewel.
2: Ja, top.
1: Hey, je hebt een mega drukke zomer. We hebben het net al even over gehad. Waar ga je binnenkort allemaal naartoe?
2: Komend weekend is Creamfield.
1: Ah ja. Dat is wel een van de grootste festivals van de wereld. Een van de meest legendarische festivals. Volgens mij bestaat al een jaar of 30.
2: Ja, het is heel UK.
1: In Engeland.
2: En,
1: veel mensen op hele veel verdronken mensen op grote velden. Zo moet je het een beetje zien. Kunnen we nog iets verwachten met de Amsterdam Dance Event voor jou?
2: Ja, ik heb mijn All Day Rave. En voor de mensen die nog zouden willen komen, het is helaas echt binnen een paar minuten uitverkocht.
1: Nou, oké, een beetje jammer dit.
2: Ja. Nou ja, volgende keer gaan we even een hele grote
1: arena.
2: Precies, zoiets moeten gaan regelen.
1: En je hebt natuurlijk je eigen label en je eigen radioshow ook. Wat zijn er bepaalde artiesten die je nog wil flaggen? Van dat je zegt van, hey, deze komt binnenkort met een plaat op Aesthetic. Die moet je even horen of in de gaten houden.
2: Ja, we hebben een aantal. The Rocketman, die is het heel album aan het releasen. Hartstikke goed bezig. Shades, Lindsay. We hebben hele toffe platen en zijn jonge talenten op mijn label.
1: Nou, misschien binnenkort dan ook hier te horen bij State of Trends. Dankjewel dat je hier was.
2: Dankjewel.
1: We zijn zo weer terug met met uur nummer 2 van State of Trends. Blijf hier.
0: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trends.
3: 538 Nieuws. 2 uur.
4: Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En dat was het nieuws op 538.
3: 538.